0: 1943 in Kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

This is where I heal my hurts. It's in natural

justice of cause and effect.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer.

0: Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Stefanstra met het NWS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon. Bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer

0: Weerradio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Lieve mensen. Goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. You come from a land down under. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

op een mooie Pinksterdag, als het even komt.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
3: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in één jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim 606.000 euro. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

So don't call me up. Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ik heb nog goed nieuws voor je op dit moment, hoor. Echt heel goed nieuws zelfs. Want deze plaat heet Blue Monday. En het goede nieuws is, het is pas zaterdag. En daarbij dan ook de wetenschap dat aankomende maandag tweede Pinksterdag is. Dus heel veel mensen lekker vrij zijn.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja, luister vrienden en vriendinnen, goedemorgen. Welkom zaterdagochtend 23, zeg ik het al? Ja, 23 mei. Ik begon even te twijfelen aan mezelf. Nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe zaterdag. Het is de zaterdag voor het Pinksterweekend. En ik ga je de komende twee uur helpen om, ja, rustig wakker te worden, ontspannen op te staan en straks helemaal klaar te zijn om die zaterdag te gaan aanvallen. Ik hoop dat je er zin in hebt. Ik in ieder geval wel. We openen met New Order en Blue Monday. En zoals gezegd, ja, het voordeel is, als je hem op zaterdag draait, dan is het zo'n lekkere plaat. Want dan kun je gewoon zeggen van, joh, het is pas zaterdag. Dat is zo makkelijk en dat is zo leuk. Dus dat, bij deze heb ik dat dan ook gedaan. Het is nu in 10 uur natuurlijk gewoon een uitgedokterd universitair of onderzocht concept om jou goed wakker te krijgen. En dat is belangrijk met heel veel lekkere muziek. Dido, ABBA, Chaka Khan, Natalie Imbruglia en vele anderen staan voor je klaar. Verder hebben we natuurlijk nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. We hebben het uitgebreide weer voor je. En we hebben ook nog wat feiten van deze dag. Het is, dag, even kijken. Daar heb ik natuurlijk mijn administratie niet op orde. Dag 143 van het jaar 2026. Dus we gaan hard richting het midden. Maar dat nog niet helemaal. We zitten pas in maand 5. En het wordt gewoon mooi weer. Hè? Dus ja, wat dat betreft moet dat mijn werk ook heel makkelijk maken. En zal het voor jou weinig moeite zijn dit keer om er gewoon makkelijk en snel uit te komen. Laten we snel beginnen. Dat lijkt me een heel goed plan. Want des te eerder. Ben je helemaal fit en fruitig om die zaterdag te gaan aanvallen? Ik zou zeggen, pak lekker wat te eten en drinken en ga ervoor zitten. Tot 10 uur is dit Meer Wakker. Ik zeg een hele goedemorgen.
1: Lente in Haarlemmermeer.

0: Mooie muziek van Snelle op de antenne. Dat treint trouwens niet hoor, dus daarom zei ik het niet. Maar ik vond het gewoon leuk klinken. Laat het licht aan op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. En ja, ik vind het een goede artiest. Maar ja, hey, wat mag ik vinden? Heb ik wel eens geleerd. Daarvoor, voor Snelle, hoorde je Zayn samen met Sia en Dusk Till Dawn. Op deze vroege zaterdagmorgen. En zaterdagmorgen is toch altijd het moment dat we ook even terugkijken. En ja, weet je, dan heb je dit.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: Het is 7:15 geweest op deze vroege zaterdagmorgen. En de grote vraag is natuurlijk, hoe heb jij de afgelopen week ervaren? Heb jij nog leuke dingen gedaan? Heb je nog spannende dingen gedaan? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk moet ik je zeggen, ik had niet zo'n heel erg druk weekend, moet ik bekennen. Ik heb vorige week, het was een lang weekend hè, vorige week, maar het was hier zaterdag, dus dat is dan makkelijk. Het was even denken, wat heb ik gedaan? Oh, ik heb zaterdag natuurlijk, ik heb voetbal gekeken zaterdag. Vervolgens heb ik zondag ook voetbal gekeken. Want er was, zondag moest er toch ook weer gevoetbald worden. Het was een leuke wedstrijd. Het was best weer. En ik zat lekker op de tribune. Dus dat was wel heel erg fijn. Verder heb ik ook nog een beetje gekeken naar wat de Eredivisie zo aan het einde deed. Nou, dat was niet echt een succes, kan ik je vertellen. In ieder geval, als je Ajax een warm hart toedraagt, dan was dat geen succes. Dat moeten we dan even bij zeggen. En verder was het goed weekend. Een goed weekend. Laten we het daarop houden. In de week, ja, ik zit even te denken. De week was week. Niks bijzonders eigenlijk. Dus in dat opzicht. Gelukkig is het nu weekend. En kunnen we ons weer gaan voorbereiden op leuke dingen. Want het is ook een lang weekend. En dat is natuurlijk extra lekker allemaal. Nou, heb jij leuke dingen meegemaakt? Laat ze me weten. studio@meerradio.nl.
2: De ochtend van Meerradio.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer wakker.
1: Dit is Meerradio.
2: Meerradio.

Mooie muziek van Dido op de radio. Live for Rent. Ik zit er even over na te denken. Ja, het leven is te huur. Het is natuurlijk wel zo, hè? Want het is niet van jou. Op een gegeven moment, ja, je komt en je gaat. Nou goed, gaan we te veel te diep voor de vroege zaterdagochtend. Daarvoor Natalie en Brulia. En Thorn op de radio zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. En dan ben je daar ook weer in bij. Dat is natuurlijk altijd makkelijk. Daarna snel bij je terug met het volgende deel Meer Wakker, waarin we straks onder andere natuurlijk het uitgebreide weer hebben. Verder zie ik ook muziek voor je klaarstaan van onder andere Kane. Ik zie Olivia Dean en Klank Carousel komt langs. En dat vind ik altijd leuk. Het is een fijne plaat waar ik altijd wel blij van word. Voor het allemaal zover is, heb ik er nog eentje waar ik ook heel blij van word. Hoor. Het is een oudje, maar wel een hele mooie. Ik heb het over ABBA. En ja, het is belangrijk om dat te hebben. Hè? Dromen. Dus I have a dream. Dat zingen ze voor je. Ze komen er nu aan hier op Meer Radio.

Mooi hoor. De mannen van Kane, Dinant en zijn vrienden. En No Surrender op deze vroege zaterdagmorgen. Sorry Dinant, zal ik er toch weer doorheen te praten? Daar wordt hij heel boos om altijd, heb ik wel eens gehoord. Hey, daarvoor andere mooie plaats, Hero, oftewel Anthony Kamerling. En toen ik je zag, ja, dat is gewoon toch gewoon... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik wil niet zeggen guilty pleasure, maar het is wel een hele mooie plaat in ieder geval. Zo, het weer. Ja, belangrijk onderwerp natuurlijk om dat ook te doen. Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het worden? Eens even kijken. Het wordt een mooi weekend. Het wordt gewoon een heel mooi weekend met heerlijke temperaturen om lekker dingen buiten te doen. Minimaal 23 graden. Overwegend helder en een rustige wind. Dat is wat het weer gaat brengen vandaag. Morgen bij datzelfde, maar nog iets warmer met opnieuw heel veel zon. In de dagen daarna, dan krijgen we maandag wel een omslag met regen en nog steeds wel hele lekkere temperatuur van 23 graden. En dan gaan we door, dan krijgen we zacht weer met redelijk rustig, weinig regen, weinig andere dingen en nog steeds zo'n 23 graden. Dus wat willen we nog meer? Heerlijke aankomende week. En na al die ellende van ja, zeg maar de afgelopen periode vind ik dat ook wel niet meer dan terecht dat we zulk lekker weer hebben. Je bent

0: hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

Duinen van Spargo. Heerlijk, You and Me. Ah, terug in de tijd, heel lang geleden zeg maar, was dit een grote hit. Daarvoor Olivia Dean, die is iets recenter zeg maar, met Man I Need. En dat zorgde ervoor dat we aan het einde kwamen van dit eerste uur. Meer wakker op de vroege zaterdagmorgen. Dat betekent dat we straks nog een heel uur hebben om verder wakker te worden. Hè. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is natuurlijk dat er alweer een uur voorbij is. Dus als jij nog echt helemaal niet wakker bent en er wel vanaf 8 uur bij bent, ja, dan maak ik me een beetje zorgen. Aan de andere kant, het wordt mooi weer, dus als je zo meteen de gordijnen open doet, als je nog in je bed ligt, dan zie jij dat het mooi weer wordt. En dan krijg jij echt meteen het idee van, ik ga eruit, ik ga leuke dingen doen en ik ga gezellige dingen doen. Hè. Dus dat moet goed komen. Straks in uur nummer 2 hebben we nog voor je, natuurlijk, wat feiten van deze dag. Dag 143. We hebben verder heel veel lekkere muziek, gezelligheid. En ja, ik ben nog wel benieuwd hoor, wat zijn jouw plannen voor de aankomende 3 dagen? Want het is een lang weekend vanwege Pinksteren. Ga nog leuke dingen doen, laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen wat de plannen zijn van de gemiddelde Meerradio luisteraar of luisterares. Ja, dat is de vrouwelijke variant van de luisteraar. Dan weet je dat ook weer in ieder geval. Goed, voor het allemaal zover is, heb ik er nog een eentje voor je. Een hele fijne. Ik word daar blij van. Mooi weer muziek. Daar hou ik van. Klankcarousel. Ga je horen, want je hoort hem al op de achtergrond. Met een plaat die op dit moment niet echt nodig is, hoor, vandaag. Maar ja, goed om hem toch af te draaien. Sonnentans ga je nu horen. Ik zeg dat zo aan de andere kant van 9.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ah, wat een mooie plaat zo. Op de vroege zaterdagochtend, daar worden we toch gewoon heel enthousiast van, hè? Deze plaat van Paul Weller en You Do Something To Me. Ja, wat wil je nog meer zo? Aan het begin van uur nummer 2 alweer van Meer Wakker. Hè? Dat moeten we wel dadelijk hebben natuurlijk. Het is uur nummer 2, dus ik hoop eigenlijk dat je al een uurtje wakker bent. Mocht dat niet zo geweest zijn, dan zeg ik een hele goede morgen welkom. Dan is dit wel een heel mooi begin van de dag, hè? You Do Something To Me. Nou, wat wil je nog meer? Goed, zaterdagochtend, 23 mei 2026. Dat is de dag van vandaag. We zijn bezig met meer wakker om jou je bed uit te krijgen. Tussen nu en 10 uur. Ja, want daar zit al een heel uur op. Dus voor iedereen die er langer bij is. Hey, gezellig dat je erbij was, bij bent. En nog steeds bij bent natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Straks onder andere feiten van deze dag. En heel veel lekkere muziek. Waaronder deze. Een plaat van Bluff. Daar worden we zeker blij van. Dit is die hele fijne Alles is Liefde.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

Rijn de Deunoor met Samber en Homewrecker op deze vroege zaterdagmorgen. Daar worden we toch blij van. Hè? Daarvoor Bluff en Alles is Liefde. En dat is natuurlijk uit de film. Alles is Liefde. Ja, dat was de titelsong van die film. Met onder andere, hoe heet hij ook alweer? Thijs. Ja, die ex van Katja Schuurman. Weet je, dat weet ik dan weer wel. Nou ga ik natuurlijk zo meteen zeggen van... Oh ja, Reumer. Thijs Reumer. Ja, precies. Ja, uiteindelijk kom ik er toch gewoon uit. Dan gaat het uiteindelijk toch helemaal goed komen. De tijd. Zeg mij op dit moment dat het 14 minuten over 9 is op deze zaterdagmorgen. En ik zeg hoog tijd voor een blokje met feiten van deze dag. Dag 143 van het jaar 2026, want dat is 23 mei. Vandaag in 1430, lang geleden, wordt Jeanne d'Arc, een bekend iemand natuurlijk in de Franse geschiedenis, gevangen genomen. Vandaag in 1568 vindt de slag bij Heiligerlee plaats. Het is het begin van de 80-jarige oorlog. Dan vandaag 1923, Sabena wordt opgericht. De luchtvaartmaatschappij Sabena. Tegenwoordig bestaan ze niet meer. En vandaag in 1934, Bonnie en Clyde worden doodgeschoten. Ja, er zijn nog steeds natuurlijk altijd wel... Er zijn nog wel wat films over gemaakt. Dan vandaag in 1969, de Lauwerszee wordt afgesloten. Vanaf dan Lauwersmeer. En in 1969 ook de start van de Nederlandse hitlijst Hilversum 3 Top 30. Ook die bestaat trouwens niet meer. Dan vandaag 1971. In het Begijnhof in Amsterdam overlijdt de laatste Begijn. En de Zuid-Molukkers beginnen de treinkaping bij De Punt en Gijzeling in Bovensmilde. Dat gebeurt allemaal in 1977. Dan vandaag 1992. Anti-maffia-rechter Giovanni Falcone wordt vermoord bij een bomaanslag. En tot slot in 2021 bij het Lago Maggiore vindt een kabelbaanramp plaats. 14 doden tot gevolg. Wow, dat is wel heftig. Dan even wat jarige verjaardagen van bekende wereldsterren, om het zo maar te zeggen. De eerste die voor je hebt is Rubens Barrichello, voormalig Formule 1-coureur. Braziliaan van origine. Goed coureur trouwens, lang met Michael Schumacher gereden bij Ferrari. Hij wordt vandaag een jaartje ouder, net als Jochem van Gelder, de tv-presentator. Ook voormalig tennister Marcella Mesker wordt weer een jaartje ouder. En Guido Belcanto, zanger van beroep, ook die wordt een jaartje ouder. En tot slot... niemand minder dan Joan Collins. De vrouw die volgens mij wel 9 keer getrouwd is. Ook zij viert weer een extra kaarsje op de taart. En dat zijn er heel wat hoor bij haar. Volgens mij richting de 90 al, Joan Collins. Maar goed, dat terzijde. Hoogste maximum temperatuur ooit gemeten op deze dag was in 1922 32,1 graad. En in 1905 was de laagste minimum temperatuur precies 0 graden. En dat vind ik best koud voor deze datum. Maar goed, het schijnt dus echt gewoon gebeurd te zijn. Kan je natuurlijk wel een beetje last van hebben. Is natuurlijk heel erg lastig. Goed. Hey, dat is zover de feiten van deze dag. Je weet dat als jij een feestje hebt, dan heb je in ieder geval dankzij mij nu in ieder geval een gespreksonderwerp. En dat is, ja, daar doe ik het allemaal voor natuurlijk. Dus dan is dat ook wel weer heel erg fijn. Gaan wij door met muziek. Jawel, fijne muziek, om het zo maar te zeggen. De Commodores. Misschien herken je de plaat al op de achtergrond. Het is zo'n lekker rustig begin. En dan beginnen ze op een gegeven moment over de nachtdienst te zingen. Oftewel de night shift. Je hoort ze nu op deze Meer Radio, vroege zaterdagmorgen.

Oh, als je het hebt over muziek die leuk is, dan tel deze zeker mee, hoor. Cheap Trick hoorde je en I Want You To Want Me. Ja, dat is natuurlijk... ik vind hem vrolijk. Het is zo'n plaat die... Ik doe mij een beetje... ik moet zeggen, ik ben een beetje in een hoe zeg je dat? Een terugdenkbui. Namelijk Pinkster was voor mij heel lang... was dat een periode dat ik naar een bierfeest in Duitsland ging. En dit soort muziek hoorde je daar onder andere. Behalve daar is natuurlijk alle Duitse meezingers van... Ein, zwei, Hotzefly. Hoe heet dat nou? Viva Colonia en zo en dat soort dingen. Maar was dit er ook altijd eentje wel die je wel hoorde? En dat is dan toch ook wel een beetje leuk als je dat dan nu ook weer hoort. Dat is even mijn ding, hè? Maar goed, dan moet je niet te veel aandacht aan besteden. Maar meestal op dit moment dan in die jaren, hè, dan ging ik vrijdag heen en dan ging er bier in. En dan was ik niet zo helder op dit moment. Dus dan had ik hier geen radio kunnen maken. Dat is dan ook wel weer een ding natuurlijk. En nu ben ik er wel. Hey, daar gaat het ook om. Goed, even denken. Wat ging ik nog doen? Oh ja, bijna 9:30. Dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel meer wakker. Dus ik hoop dat je al een beetje wakker aan het worden bent. Want ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat je dus ook echt wakker bent. Straks onder andere muziek van Shakira. Ik zie ook nog even kijken. Ah, de Swifties komen ook aan het trekken. Want Opal Eyed van Taylor gaat langskomen. En we hebben ook nog Simply Red en Sunrise. Nou, dat vind ik met dit weer is dat een toepasselijke plaat. Die we dan zeker natuurlijk voor je gaan draaien. Verder, gezelligheid. We gaan nog even kijken naar het spoorboekje. Wat kun je verwachten hier op meer radio? En ik wil van je weten wat jouw plannen zijn voor dit weekend. Dus laat het maar weten. studio@meerradio.nl. Met een beetje mazzel ga ik ook delen wat mijn plannen zijn. Al zijn die niet zo heel spectaculair. Wel een beetje. Maar niet heel spectaculair. Dus dan weet je dat in ieder geval ook. Maar goed, ik ga ze wel met je delen. Dus dat is dan bij deze is dat gewoon helemaal gezellig afgesproken. Voordat we naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Heb ik nog een plaats voor je klaarstaan. Het gaat over een pilletje nemen in Ibiza. En het wordt gezongen door niemand minder dan Mike Posner. En dan kon je denken, dat is toch een Engels plaat? Klopt, want hij heet eigenlijk natuurlijk gewoon I Took a Pill in Ibiza. En je gaat hem nu horen. Op deze vroege zaterdagmorgen waarin ik al aardig wakker ben. Ik hoop dat je dat ook door hebt. Maar goed, ik hoop dat het straks bij jou ook het geval is. Dan komt het allemaal goed vandaag.

0: or sad song. So
1: waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

file my nails so they don't hurt you. Lose those pounds.

0: Shakira, Shakira, Shakira, Don't Butter. Aan het begin van het laatste deel, meer wakker. Shakira natuurlijk met onder andere Zoo weer helemaal terug van weg geweest. En wat kan ze lekker zingen, hè? Ze ziet er ook wel leuk uit, hoor. Dat moet ik er ook bij zeggen. Goed, het is 9:30 geweest. Om precies te zijn is het 9:57, bijna 8 minuten over 9:30. Dat betekent dat we nog ongeveer 20 minuten te gaan hebben voordat je echt wakker moet zijn. En ik hoop dat je al aardig wakker bent. Ben je net pas ingeschakeld, zeg ik goedemorgen. Pak snel een extra sterke bak koffie om goed wakker te worden. En lust je geen koffie, zou ik zeggen, pak thee. Of misschien iets anders, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, doe dat wel, want ja, het is wel de bedoeling dat je straks echt lekker wakker bent.
1: Lente in Haarlemmermeer.

Eurythmics. Op de vroege zaterdagmorgen. En Sweet Dreams are made of these. En ik hoop dat je Sweet Dreams gehad hebt. Maar ja, ik hoop ook dat je ze niet op dit moment weer hebt. Want dan gaat er ergens iets fout in dit verhaal. En dan ben je dus niet wakker. Maar dan ben je met andere dingen bezig. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee, want uiteindelijk moet het gewoon zo zijn dat jij zegt... Ha, ik ben al aardig wakker. Want per slot van rekening is het bijna 9:45. Of is het 9:45 zelfs al inmiddels. En moeten we dus echt wel gaan opschieten. Want om 10:00 stop ik ermee. En dan moet ik andere dingen doen. Hey, eventjes een kort het spoorboekje. Wat kun je verwachten hier op Meer Radio? Wat gaan we doen vandaag voor jou? Straks onder andere meer activiteiten. Word je bijgepraat over alles wat er in de wereld gebeurd is? Nee, dat zeg ik verkeerd. Alles wat er in de Haarlemmermeer te beleven valt. Moet het wel goed zeggen. Daarna meer in de middag met William Hutsel en Ton van Dranen. De Groove Connection is er om 6:00. Vervolgens van 8 tot 10. Jaap en Max on air. En TNT sluiten deze zaterdag af met gezelligheid in een badjas. Verder natuurlijk nog eventjes, wat zijn de plannen voor dit weekend? Ik zie allemaal leuke dingen. Ook mensen die gewoon lekker een weekendje weggaan. Sommigen met tent, anderen met een caravan. Ik zie mensen die lekker gaan midget golfen. Ook leuk. Dus ik kreeg net ook een bericht, gaan mensen gewoon lekker golfen op de golfbaan. Nou, dat is natuurlijk, daar is het perfect weer voor. Persoonlijk, ik voetbal kijken, dat is ongeveer weer mijn grootste hobby, denk ik, vandaag. Ik ga vanavond lekker uit eten. Ook niet verkeerd natuurlijk. En dan, dan moet ik nog wat ik de rest van het weekend ga doen. Moet ik nog even bedenken. Maar dat zal vast ook wel goed komen. Met vooral, denk ik, gewoon lekker relaxed. En genieten van het mooie weer. Want dat is uiteindelijk...

Eigenlijk natuurlijk iets wat alleen maar fijn is. En ik hoop dat jij ook de kans hebt om dat zeker te doen. Gewoon om lekker te genieten van het mooie weer. Want dat willen we natuurlijk met z'n allen. Dus dat moet dan vast en zeker goed komen. Goed, bijna 10 uur. Want het gaat nu echt hard. Ik heb nog een paar platen voor je klaarstaan. Waaronder eentje die ik je beloofd heb. En ja, dat is deze. Het is voor de Swifties onder ons. Opal Eyes hoor je nu op de radio van Taylor Swift.

0: Simply Red. En het ging over de zon. Sunrise in dit geval, maar het was wel het is een lekkere plaat. En met het weer van vandaag is dat zeker de moeite waard. Daarvoor Taylor Swift en Opel Heights zorgden ervoor dat het bijna 10 uur werd. En je weet het, als het bijna 10 uur is op zaterdagmorgen, dan hoor je dit.
1: Je bent meer wakker. Radio.
0: Precies, ik hoop dat je goed wakker bent. Ik hoop dat je jezelf al een klein beetje uit je bed hebt weten te krijgen om wakker te zijn en dus van die zaterdag te gaan genieten. Want uiteindelijk gaat het daarom dat je lekker kunt gaan genieten en dat je leuke dingen kunt gaan doen op zaterdag. Maar ik hoop ook op zondag en maandag. Hè, want het is natuurlijk al lang weekend. En let op, komende maandag prachtig in 80 hier op Meer Radio. De hele dag jaren 80 hits die je gaat horen. En dat is erg leuk, kan ik je vertellen. Rest mij om jou een heerlijk weekend te wensen. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten. Komt vast goed om dan nog misschien wat leuke activiteiten op te doen die jij kunt gaan doen. Ga er in ieder geval van genieten. Rest mij dus om tegen jou te zeggen, geniet ervan. Wees lief voor elkaar, houd gezellig en blijf gezond. Dat is altijd heel belangrijk natuurlijk. Dat wil ik je wel meegeven. Ik hoop je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer Wakker. Want dan gaan we weer een poging doen om jou je bed uit te krijgen met hopelijk ook weer mooi weer. De laatste die ik voor je heb is van Metallica. Nothing else matters. Nou ja, uiteindelijk is opstaan het allerbelangrijkste. Ik zeg gegroet en tot de volgende keer.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zitten kijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: van Chic.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. Misschien ga je straks naar je werk, moet je boodschappen doen of heb je een verjaardag. Maar wil je eerst weten wat er deze week te doen is in Haarlemmermeer? Dan is het goed dat je hebt afgestemd op Meer Radio. Want je weet het, op zaterdagochtend vanaf 10 uur zitten we in de studio klaar om jou een aantal suggesties te geven om de polder in te trekken. Voor veel mensen zal maandag 2e Pinksterdag een extra vrije dag zijn. Dus heb je nog meer tijd om te bewegen of cultuur te snuiven. In dit eerste uur hebben we veel in Nieuw-Vennep en een beetje in Hoofddorp en Bad Hoeverdorp. Zoals je van ons bent gewend, geven bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. We adviseren je om nog even de website van activiteit te checken op mogelijke wijzigingen. Muziek in verschillende talen en stijlen is ook een vast onderdeel in de uitzending. De keuzes die ze gemaakt zijn, komen ook deze week weer van de man die naast mij zit, programmaleider en technicus Ton van Dranen. Welke keuzes hij heeft gemaakt, hoor je de komende 2 uur. En de eerste is deze. Donnie en Senna, waar blijf je nou?

0: Nou, dat klopt zeker. The show must go on van Queen.
1: Activiteitenkalender.
0: We kennen C-punt allemaal van de theatervoorstellingen, muziekoptredens en de bibliotheken. Maar in C-punt is veel meer te doen wat je mogelijk nog niet weet. De zogeheten hulp- en spreekuren. Zo kun je terecht als je wat moeite hebt om op een computer te werken of de krant te lezen. Je kunt van Humanitas financiële adviezen krijgen of hulp bij belastingzaken. Taalwandelingen en het taalhuis help je op weg om beter Nederlands te lezen of te schrijven. Ook is er het spreekuur jongereninformatiepunt. Deze ondersteuning in dagelijkse zaken biedt C-punt op verschillende dagen en tijden. Neem eens een kijkje op de website van C-punt en dat is www.c.nl. Wie neemt ons mee? Calvin Harris met My Way.

Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Robert Hammond met I'm a Train.
1: Meer activiteiten.
0: De vrolijkste burgemeester van Nederland kun je tegenkomen in Centrum Nieuw-Vennep. Met zijn aanstekelijke enthousiasme en warme uitstraling maakt de acteur die de burgemeester speelt er gegarandeerd een gezellige dag van. Hij loopt door het centrum, maakt met iedereen een praatje en neemt de tijd om bezoekers persoonlijk te verwelkomen. Hij zorgt voor een extra feestelijke sfeer. En krijg je zin in lekker gebak? Dan kun je vandaag zien hoe de populaire aardbeienslof wordt gemaakt. De verse bodems komen uit de bakkerij en kijk zelf hoe de slof wordt afgemaakt met romige topping en verse aardbeien. Nog tot 5 uur dit alles in Centrum Nieuw-Vennep. Lionel Richie, all night long.

0: Het mooie La Vie en Rose. Het origineel was van Edith Piaf in 1948. En deze versie was van Grace Jones uit 1977.
1: Meer activiteiten.
0: Het Trekkertrek Fun and Power Festival is een jaarlijks evenement in Nieuw-Vennep en vindt dit jaar plaats volgende week zaterdag 30 mei. De Van Zantenhal wordt omgetoverd tot een festivalterrein. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire wedstrijden met zowel klassieke als moderne tractoren en auto's die zware lasten voorttrekken. Het festival, dat al voor de 29ste keer wordt georganiseerd, is uitgeroepen tot een populair familie-evenement. Naast de wedstrijden zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals springkussens, knutselen en minivoertuigen. De Van Zantenhal vind je aan de Eiweg 1415 in Nieuw-Vennep. En de tijd is 9 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond. Blackbirds, Walking in Rhythm.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim 606.000 euro. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer.

0: Sugar Babes met Push the Button.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Een activiteit die ze in Batuverdorp al lange tijd niet meer kende, is de Batuverdorp Run. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, organiseert de Lions Club met steun van diverse sponsoren het nieuwe hardloop-evenement in Batuverdorp. De Lions Club wil met de sport het dorp sociaal en geografisch beter met elkaar verbinden. Iedereen kan meedoen, maar ook mensen die langs de kant de lopers aanmoedigen zijn meer dan welkom. Start en finish zijn bij het Dorpshuisplein. Het kortste parcours is de 500 meter sprint. De langste afstand is 2,5 kilometer. En wil je meer kilometers maken? Nou, dan loop je gewoon een paar rondjes. Kijk voor details op www.batuverdorprund.nl. Drive safe, Miles Smith.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: around in circles? Dat vroeg Billy Preston zich af.
1: Activiteitenkalender.
0: Wie herinnert zich niet de legendarische tijden van onder andere de Roxy, de It en de Escape? De energie, de muziek, de nachten die eindeloos leken. Tijdens Spring Valley kun je terug naar die magie met de originele DJ's van die clubs in de line-up. Laat je meeslepen door de herkenbare beats en iconische classics. Of je nu los wilt gaan voor het podium of liever ontspant in een van de sfeervolle loungehoeken. Geniet samen met vrienden en herbeleef de sfeer van toen. Het is een buitenevenement. En hoewel het weer goed is, is een jas of een vest voor de avond aan te bevelen. Vandaag vanaf 2 uur tot 11 uur vanavond op landgoed Kleine Vennep. En dat ligt aan Hoofdweg 1041 in Nieuw-Vennep. Road Magic.

0: Miss Montreal schuilen.
1: Meer activiteiten.
0: Zou je wel eens de sfeer van een Aziatisch land willen proeven? Daarvoor hoef je niet ver met het vliegtuig te reizen. Nee hoor, want het laatste item voordat we naar het NOS-journaal van 11 uur gaan... is het Somkido Thais Festival. Tijdens dit festival in Nieuw-Vennep beleef je de sfeer, smaken en tradities van Thailand. Geniet van de Thaise cultuur met kleurrijke optredens, traditionele Thaise dans, demonstraties en een gezellige festivalmarkt vol authentieke gerechten. Het festival is geschikt voor jong en oud en de toegang is gratis. Dit alles vind je op het Harmonieplein in Nieuw-Vennep. Vandaag nog tot 9 uur en morgen van 9:30 tot 7 uur. En daarmee is het bijna 11 uur geworden. We maken plaats voor het NOS-journaal. Je hoort in het nieuws wat de actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En na de nieuwsberichten zijn we bij je terug met nog een heel uur meer activiteiten. Vol tips en uitjes. Maar eerst hoor je tot aan het NOS-journaal. Heel vrolijk. Really Saying Something door Bananarama.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe?

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit die kijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Abacadabra door Steve Miller Band.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, dat was het NOS-journaal. Terug naar Haarlemmermeer nu voor het tweede deel meer activiteiten. Nog 6 gevarieerde activiteiten in de polder hebben we voor jou in petto. In dit uur ligt de nadruk op Hoofddorp, met daarnaast ook Oude Meer. Nu eerst muziek. En Tom van Dranen vindt dit een passende muziekkeuze. Fleming en de Belgische Meteor, niet nodig.

0: Stories, Simon Webb.
1: Theaterberichten.
0: Een avondje in het Rode Plus beleef je morgen in Zeepunt tijdens het optreden van muziekgroep Sabroso. Sabroso is Spaans voor lekker. De band is jong en zeer dynamisch, met muzikale specialisatie op het gebied van Surinaams, Zuid-Amerikaans en Hindi-pop. Het orkest is zowel in Nederland als in Suriname razend populair. Naast een pittig Zuid-Amerikaans repertoire van merengue, jump-ups, bachata en caseco, heeft de band ook nog zeer uitgebreid Hindi-pop en Engelstalig top 40 repertoire. Morgenavond 20:30 in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. Nou, hoe toepasselijk! Op een mooie Pinksterdag door André van den Heuvel en Leen Jongewaard.
2: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt,

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: Seven Nation Army met The White Stripes.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Iets wat we vrijwel nooit op de agenda hebben is het volgende item. De Museum Depot Shop in Hoofddorp houdt een online kunstveiling met originele werken van Ans Wortel. De opbrengst gaat naar Artsen zonder Grenzen. De unieke collectie van Ans Wortel wordt belangeloos beschikbaar gesteld door een persoonlijke kennis van de kunstenares. Nog tot 5 juni kun je bieden op de schilderijen. Vrijdag 29 mei om 4 uur is de opening van de kijkdagen en die zijn aan de Jacobus Spijkerdreef 2024 in Hoofddorp. Aansluitend zijn er kijkdagen op 30 en 31 mei op hetzelfde adres. En meer kun je lezen op www.visithaarlemmermeer.nl. Offenbach, miles away.

0: grens over. Nu ook even in Frankrijk. Pour un fleur door Michel Delpech.
1: Activiteitenkalender.
0: Het filmseizoen bij C. Hoofddorp en C. Nieuw Vennep loopt op het einde. Vrijdag 29 mei draait in Hoofddorp Peak Everything. In een uithoek van het steeds warmere Canada heeft Adam, een lieve, overgevoelige veertiger en eigenaar van een hondenkennel, last van klimaatangsten. Zijn vader vindt hem maar onzin, zijn psycholoog vindt hem hopeloos en er gaat ook nog zijn therapielamp stuk. Wanneer hij de hulplijn van de lamp belt en hij de zachte stem van Tina hoort, verandert zijn leven. Kijk zelf hoe dit afloopt. Vrijdag 29 mei, 8 uur, C. aan het Raadhuisplein. Even terug in de tijd, Blueberry Hill, Fats Domino.

0: Keulen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
0: activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer Radio.

0: Voor de Supertrack deze week twee supersterren. In Repeated zijn dat Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Veel mensen zijn lid van de Volkstuinvereniging om lekker buiten bezig te zijn, maar vinden het ook gezellig om daar anderen te treffen of om met elkaar te praten over beplanting en snoeien. Volgende week zaterdag in de vroege ochtend houdt Volkstuinvereniging Tolenburg open huis. Je kunt het Volkstuincomplex bekijken, meelopen met een rondleiding en kennis maken met de tuinders. En er is een imker aanwezig die vertelt over het bijenvolk. Als attentie krijg je een gratis stekje mee naar huis. Adres is Eiweg en dan tegenover huis nummer 1129. En de tijd? Om 10 uur tot 1 uur 's middags. Man at work, down under.

0: Jong en Dom, de nieuwste van Tino Martin.
1: Activiteitenkalender.
0: Throwback Thursday, Pluck to Play. Donderdag 28 mei vanaf 9 uur in de avond reis je mee terug in de tijd tijdens de Throwback Thursday in C. Hoofddorp. Elke vierde donderdag van de maand vullen verschillende bands het popcafé met de beste klassiekers en herkenbare hits uit vervlogen tijden. Van meezingen tot dansnummers die iedereen kent. Het wordt één groot feest van nostalgie en goede vibes. Op dansnummers kun je je uitleven op de dansvloer. En dat kan in C. Hoofddorp, wat je vindt aan het Raadhuisplein in het centrum. Abba, does your mother know?

0: De drie zusjes vol, oftewel Ogene met Something Perfect.
1: Activiteitenkalender.
0: Tijd voor de check. Op tweede Pinksterdag staat de check volledig in het teken van disco. Op het podium verschijnt een indrukwekkende tienkoppige band die een muzikale ode brengt aan Donna Summer, een van de grootste disco-iconen ooit. Initiatiefnemer en drummer Chris van der Meer wist zangeres Anne Postma te strikken voor deze bijzondere show. Samen met de strakke, groot bezette band, inclusief blazers en backing vocals, ontstaat een energiek en krachtig live ensemble. De band staat garant voor kwaliteit en een flinke dosis dansbaarheid. Maandag, tweede Pinksterdag, tussen 4 en 7 uur in de Shack in Oude Meer. En die vind je aan de Schipholdijk 253. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. En ga je toch de deur uit, dan kun je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Meer Radio is 24/7 in de ether. Na het nieuws van 12 uur start het middagmagazine Meer in de Middag. Deel 1 gaat door tot 3 uur. En daarna tot 6 uur deel 2 met lekkere muziek en wat bijzondere feitjes. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips en uitjes met tussendoor lekkere muziek. Tom, dankjewel voor de technische ondersteuning. En volgende week zitten we weer hier samen. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met een zomersnummer. Mink de film met Demasiado Corazón. Heb een lekkere week allemaal.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jorien Bouwman met het NOS-journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: William Hultzor.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: Ja, een hele goede middag. Je luistert naar Meer in de Middag hier bij Meer Radio live vanuit Hoofddorp op deze mooie zomerse dag. En ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker richting jouw zaterdagavond met lekkere muziek en wat mooie weer genieten. Ja, wat heb ik verder voor je? Kwart voor één hebben we natuurlijk Charlotte staan en... Ja, nog hele leuke. Ben je fan van de Eric E. of DJ Jean? Blijf vooral lekker luisteren. We gaan lekker zomers door met Don Omar, Lucenzo en Danza Caduro.

Ja, ze is wakker vannacht, hè. Ja, Wake Tonight, Sia featuring David Guetta. En ja, daarvoor natuurlijk Eros Ramazzotti, hè, hoorde je inderdaad. En ja, eerder heb ik je iets beloofd, Jan, gouden ouwe, zou je bijna zeggen ondertussen. Hè. Eric, hier komt namelijk, en dat is op zo'n credo, moet ik het wel even goed zeggen wanneer die komt, hè. Nou, Eric, hier, die komt bij Spring Valley, Journey Through House Music. En dat is vanavond... Vanmiddag al begonnen zelfs bijna, want om 2 uur gaan we starten over 1,5 uur. Dat is op Landgoed Kleine Vennep. Het is voor volwassenen en daar kun je meegaan op een onvergetelijke reis door de tijd van de housemuziek. En ja, wie herinnert zich niet de legendarische tijden van onder andere Roxy, It en Escape? De energie, de muziek, de genachten die eindeloos leken. Inderdaad, tijdens Spring Valley brengen we die magie terug met de originele resident DJ's in onze line-up. Nou, wie kun je gaan verwachten? Natuurlijk niet alleen Double D en Raymundo, maar ook Eric E en DJ Jean, die zullen daar van de party zijn. Inderdaad, laat je meeslepen door de herkenbare hits en de... Ja, natuurlijk iconische classics. Dans lekker onder de zon. En ja, denk eraan, smeer wel even in vandaag. Want het is gewoon heerlijk, lekker warm. Maar ja, ook, ja, je gaat heel snel verbranden vandaag inderdaad, kreeg ik al te horen. Dus ja, als je volledig los wil gaan, daar ben je er van harte welkom voor. Een drankje en een hapje is er ook nog bij te vinden, zelfs in de loungehoeken. Het is op Kleine Vennep in, ja, vandaag van 2 tot vanavond 11 uur. Het zal waarschijnlijk wel iets uitlopen. Het is geschikt voor volwassenen. En tickets kun je nog aan de deur kopen. De prijs mag ik niet noemen. We gaan gewoon lekker door en laten we gewoon alvast een beetje in de stemming komen voor over 1,5 uur. Want dan komt hij daar inderdaad live, dus nogmaals in een Kleine Vennep. Ja, Eric E heb ik voor je. The Beat is Rocking.

Ja, ook zo'n lekker zomers nummer. Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. En daarmee komen we aan op een 4 minuten voor half. We gaan het even overgeven aan Carolien met meer nieuwsoverzicht. Ik ben zo weer bij je terug met weer en verkeer. Ik heb voor je Bob Marley, The Wailers en Iron Lion Zion om mee uit te gaan. Tot zo.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, het is vandaag, het blijft de hele dag droog en er is overal zon. Inderdaad, hier in Hoofddorp is het inmiddels 28 graden op de thermometer geworden. De middagtemperatuur zou oplopen tot 27. Zo schiet iets uit hier in het midden van Haarlemmermeer. In ieder geval, er waait ook een zwakke zuidwestenwind bij rond kracht 2. Ook zondag en maandag tijdens Pinkster is er overal zon en blijft het droog. Zondag ligt de temperatuur met 27 à 28 graden ongeveer op hetzelfde niveau als vandaag. Maandag wordt het iets koeler, maar ook dan blijft het met een graad of 25 zomers warm. Na het Pinksterweekend blijft het erg mooi lenteweer met veel zon en blijft het overal droog. Ook wordt het daarbij wel ietsje aangenamer met 20 à 23 graden. Pas na het volgende weekend gaan de neerslagkansen weer toenemen. Dus eigenlijk kunnen we de hele week gewoon lekker de barbecuebus naar buiten rijden en lekker gaan barbecuen. Ja, dat geldt vooral voor mijn lieve collega Jaap en Max. Lieve collega's en natuurlijk TNT vanavond. De verkeersinformatie. Want als je onderweg bent, dan wil je natuurlijk ook weten of hier nog wat staat. De enige file hier in de buurt van de regio is op de A10 knopen Nieuwe Meer, knopen Koenplein. Dat is bij de Nieuwe Meer Amsterdam Slotenvaart. Dus hier net aan de grens van de Haarlemmermeer. Daar is het inderdaad langzaam rijden, stilstaand verkeer. Dat heeft te maken met het feit dat daar gewoon de weg afgesloten is. We gaan gewoon lekker door met jouw zomerse dag. En zometeen gaan we ook natuurlijk naar Charlotte met Animals on Air. Die gaat ons weer leuke dingen over de dieren van deze week vertellen. In ieder geval zo meteen Austin komt eraan van Desha. En Mi Amor, Sam Veld komt natuurlijk ook nog voorbij voor die tijd. Maar eerst gaan we naar Manau, La Tribu de Dana.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: meer in de middag. Animals on Air.
1: Ja, hele goede middag, Charlotte. Hi.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hey, ja, de verbinding ging bijna fout, hè?
2: Ja, terwijl jij net belt, hangt net mijn kat met zijn poot in mijn gordijn vast. Dus
1: oh,
2: dat ging lekker.
1: Is dat het? Ja. Ja, goed. Nou, het gaat allemaal goed nog, gelukkig.
2: En, ja, zeker.
1: Ik ben vooral benieuwd. Wat heb je? Ja, ik weet wat je meegemaakt. Je hebt een heel bijzonder dier vervoerd natuurlijk deze week. Afgelopen week.
2: Erben.
1: Ja, ik zag Erben zitten, ja. Ja, heel eerlijk. Ik zag het op Facebook ook voorbij komen. Ik ben een klein beetje jaloers.
2: Ja, ze hebben het vanochtend inderdaad online gegooid waar we het nu over gaan hebben. Dus, ja.
1: Maar dat is toch helemaal niet eerlijk. Ze zetten mij hier met een mooie weer binnen in de studio.
2: Ja. Nou, we hebben het al met Erben gehad over een volgende rit. En dat we jou dan ook meenemen.
1: Oh, echt waar? Nou, ik ga zeker mee. Nou, dat vind ik wel fijn. Dan wordt mijn dag een stuk mooier. Maar dat was hij toch al. Ja hoor. Maar goed, ik ben er vooral heel... Ja, ik heb natuurlijk op Facebook wat gezien, maar ik ga het niet verklappen. En voor jou thuis, ga lekker op Facebook kijken hierna. Straks naar mijn programma natuurlijk. En dan ga je het ook het beeld bij het geluid horen of zien. Hè? Dus, Charlotte, vertel!
2: Ja, woensdag hadden we een grote groep vanaf een klant. En die bestond uit ponies, schapen, geitjes, alpaca's, zwanen. Vooral zwarte zwanen, een paar ganzen en wat walibies.
1: Lijkt wel een hele dierentuin op de walibies na.
2: Ja, zo klonk het ook wel een beetje toen we in de stoet over de snelweg reden en alles aan het inladen waren en zo.
1: Ja, zo'n beetje een rijdende kinderboerderij, zeg maar.
2: Ja, dan hoorde je af en toe een geitje blaren en een schaapje en zo. Ja.
1: Ja. Wat is er trouwens met jouw bus gebeurd? Ik zag natuurlijk dat nu op Facebook voorbij komen, maar koala's zijn eraf en er staan hele mooie zebrastrepen op.
2: Ja, de koalas inderdaad zijn eraf. Dat was een tijdelijk project. En dat was ook mijn oude kleine busje waar dat op stond.
1: Ja, deze is een stuk groter. Hier kunnen die zebra's ook echt in, zeg maar.
2: Ja, deze is een stuk groter. Maar mijn andere auto inderdaad, die heeft ook andere bestikkering. Want het was tijd voor een nieuwe voor mij.
1: Maar wil je daarmee stiekem een geheime hint naar buiten geven dat je binnenkort zebra's gaat vervoeren naar Oude Hans Dierenpark of zo?
2: Nee, de zebra logo strepen op onze bus is eigenlijk onze kenmerk logo. Dus dat is eigenlijk het patroon wat al op al onze auto's zit.
1: Oké, dus ja, voor jou thuis zie je slotterij in de zebrabus toeteren en zwaaien even natuurlijk.
2: Ja.
1: Goed, ik ben nog meer benieuwd naar wat is daar nog meer allemaal in vervoerd natuurlijk deze week.
2: Ja, wat hebben we nog meer gehad? We hebben zending sportduiven gehad.
1: Oké.
2: We hebben, dat was eigenlijk wel een grote groep inderdaad. Het waren 22 kisten, 12 kisten en 8 kisten volgens mij. Dus dat was ook wel een busje vol met duiven. En politiehonden, die zijn ook weer in de aanspraak.
1: James Hond is er weer bij.
2: Die aanvragen beginnen ook weer binnen te komen. Je merkt dat dat weer een beetje de periode is dat de examens zijn geweest. De honden zijn klaargestoomd, dus ze kunnen naar Amerika.
1: Krijg je die honden ook echt zo'n examenuitreiking met zo'n universiteitshoed op? Hoe heet zo'n ding? Zo'n diploma onder een pootje?
2: Nou, wel een officieel diploma.
1: Ja, dat krijgen ze wel. Hè? Mijn hond heeft ook diploma's voor speuren en reddingshonden en zo. En hij krijgt alleen inderdaad niet een eindexamenfeest bij of zo.
2: Nee, precies. Nee.
1: Al die honden dronken.
2: Ja. Dus verder, vanmiddag moet ik nog even werken. Heb ik een kuikenzending. Die gaan opbouwen. Dus warme kuikens, warm weer, goede combi.
1: Het zijn warme kuikens. Bedoel je daarmee dat het voor de McDonald's bestemd is? Of,
2: Nee. Het is gewoon die kuikens, die geven gewoon veel warmte af.
1: Oh zo, ja,
2: dus
1: natuurlijk zijn pluizig.
2: Daarom moet het ook
1: zo,
2: zeg maar, op een bepaalde manier inderdaad gebouwd worden. En dat doen we dan vaak. Ja, wij noemen het schoorstenen op de plaat. Zodat je wat openingen hebt op de plaat. Waar niks staat, zodat het inderdaad de ventilatie goed kan circuleren en de temperatuur goed voor ze blijft.
1: Ja.
2: Omdat ze zelf al zoveel warmte afgeven. Verder had ik gisteren nog wel een leuke dag, want KLM die had wat georganiseerd voor dames binnen hun organisatie. Dat is een organisatie dat heet Women on Board.
1: Ja.
2: En die doen er één keer in de zoveel tijd een uitstapje. En dan kunnen dan alle dames van elke functietakken kunnen zich daarvoor aanmelden om mee te gaan. En die waren eerst bij KLM Dierhotel. Dus daar zag ik ze al lopen, want ik was daar toevallig een zending aan het aanleveren. Het was ongeveer, denk ik, 17 meiden. Dames, vrouwen, alle leeftijden wel. En die kwamen daarna, had ik geregeld met iemand van die groep, kwamen ze daarna naar ons toe bij Zoologistics en heb ik ze een hele rondleiding gegeven. En ik had een mooie PowerPoint gemaakt met een beetje inzicht wat wij deden en wat natuurlijk wat bijzondere zendingen ertussen gedaan met wat foto's en zo. Dus ja, dat was de eerste keer dat ik zoiets echt, zeg maar, zelf had georganiseerd ook en alles had opgezet. Klein beetje met hulp van een collega, omdat ja, ik ben voornamelijk rijder en soms met, zeg maar, je wilt toch een beetje een kort samengevatte uitleg, zeg maar, wat gewoon duidelijk is dan voor hun. Heeft hij me daar een beetje mee geholpen hoe ik dan bijvoorbeeld wat kon samenvatten, hoe hun functies, zeg maar, doen.
1: Ja, precies.
2: Dus een goede lunch hadden we voor ze geregeld en volgens mij was het wel geslaagd. Volgens mij vonden ze het wel leuk.
1: Ja, nee, dat is wel belangrijk, maar ook super gaaf om dat te organiseren.
2: Ja, zeker, ja. Dus ook daar even een mooie fotootje van gemaakt natuurlijk. Ook voor de socials weer inderdaad. En gewoon voor zelf hebben. En we hadden wat mooie kisten in de loods staan. Klaar voor transport. Nog niet met dieren. Dus daar konden we mooi even inderdaad wat beeld geven bij wat we vertelden. Want bijvoorbeeld, we hebben die twee kisten van Bears in Mind nog steeds staan.
1: Oké, okay. Ja, ook nog.
2: Ja, want dat is wat uitgesteld. Hopelijk augustus. Vanwege wat autoriteiten... niet achterstanden, echt problemen, maar het loopt als vertraging al wel op.
1: Ja, precies.
2: Het is niet altijd zo simpel als dat jij gewoon makkelijk een afspraakje inplant en naar het gemeentehuis rijdt voor je paspoortje of zoiets.
1: Nee, ja, precies. Ik zie jou al staan hier. Ik zie jou hier staan in de Haarlemmermeer bij het gemeentehuis. Ja, ik wil graag een beer.
2: Ja.
1: Ik heb een beer, drie zebra's en ik heb nog een paar walibi's achter in mijn bus. En die willen allemaal hier een paspoort aanvragen.
2: Ja, precies. Ja, er komt nogal wat andere dingen bij kijken, inderdaad. Het was weer een mooi weekje, inderdaad.
1: Dat wil ik op zich wel doen. Dus ik kan een dagje meegaan voor meer radio. Dan gaan we gewoon serieus ook met de walibi naar het gemeentehuis. Ja. Gewoon binnenlopen aan een riempje.
2: Ja, precies.
1: Net een beetje Skippy vroeger.
2: Ja. Ik denk dat we dat zoiets maar met AI moeten doen. Ik denk niet dat ik klanten zo ver krijg.
1: Ja, ik denk niet dat ik dan ooit het gemeentehuis nog een keer inkom.
2: Nee, dat waarschijnlijk ook niet. Pas op, deze man smokkelt dieren mee.
1: Ja, ik bedoel, dan hebben we niet straks Arjen Schut van de politie hier nog in mijn programma als informatie. Maar voor informatie, maar dan komt hij hem hier ook gewoon ophalen, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja. Dus heb je een tipje van de sluier voor volgende week staan? Want we zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe je de rest van dit mooie weer gaat doorbrengen deze week. Tot volgende weekend. Het is prachtig weer trouwens.
2: Ja, absoluut inderdaad. We hebben wel wat zendingen al voor de zekerheid doorgeschoven. Gewoon vanwege het warmer weer en het eventuele lange transport wat erbij te kijken kwam. Ja. Met ophalen en zo ook. Maar het is voornamelijk de aankomende week zitten we wel in de politiehonden en huisdieren.
1: Okay.
2: En we zijn bezig met een mooie importzending voor Artis.
1: Okay, nou, dat is wel superleuk. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Dan, Artis is natuurlijk weer wat anders dan oude Hans Dierenpark.
2: Ja, zeker.
1: Ja, ik mis ze wel af en toe een beetje hoor. Ja. Ja, maar ja, goed, er komt met de toekomst alweer. Alleen mijn hond werd het een beetje zat daar.
2: Ja.
1: Had het op een duur al een beetje gezien daar. In het begin was het nieuw, hij weet helemaal de weg daar. Hij weet de beren ook allemaal te vinden en zo, maar op een gegeven moment werd het van een rondje lopen. Dus toen moesten we naar een ander en daar ga ik geen reclame voor maken. Ja, over reclame gesproken, er staat hier van alles te knippen op mijn scherm. Dat betekent dat ze er ook even uit moeten voor de NOS natuurlijk.
2: Helemaal goed.
1: Dus ik ga jou heel erg bedanken en geniet lekker van het mooie weer, hele fijne werkweek.
2: Ja,
1: en dan
2: ook.
1: Volgende week spreken we elkaar weer bij gezondheid en welzijn, hè?
2: Yes, ja. Helemaal goed.
1: Hey, dankjewel Charlotte.
2: Oké,
1: doei.
2: Hoi.
0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarnweg 53 in Krukius of op vloerplus-krukius.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: William Hultzel.

0: Mayot. Ja.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
3: Ja, hele goede middag. Je luistert naar het tweede uur van mijn deel van Meer in de Middag. Tot 6 uur ben ik bij je met leuke activiteiten. En vooral lekkere zomershits met deze mooie zomerse zaterdag. Met inmiddels hier bij de studio 28 graden op de thermometer. Dus ja, we gaan gewoon lekker door met waar we mee bezig waren. Eigenlijk zo richting jouw zaterdagavond. Ik weet niet wat je vanavond gaat doen. Maar, of dat je überhaupt een plan hebt. Maar wat je ook doet, geniet vooral. Ik zou zeggen, ik ga lekker buiten zitten in de tuin. En er gaat ongetwijfeld iets met een BBQ voorbij komen. En een stukje vlees. Ja, sorry, ik ben geen vegetariër, maar ieders ding. We hebben ook vegetariërs trouwens, voor degenen die dat wel zijn vanavond. In ieder geval, we gaan lekker door zo. En zometeen INXS komt eraan en R.E.M. Maar eerst heb ik hier voor je een lekkere knaller waar je even heerlijk op los kunt gaan. Sash met Ecuador.

Ja, en goed, ik had je een leuke activiteit beloofd. En ik heb hiervoor een hele leuke. Dat is de pubquiz in C. Hoofddorp. Dat is op woensdag 27 mei om 8 uur. Ja, het is ontzettend toegankelijk. Jongeren, volwassenen en senioren zijn van harte welkom. En wat kun je gaan doen daar? Je kan raden, pubquiz. Er is een quiz in de pub. En weet jij alle leuke triviale weetjes goed te beantwoorden? Kamervragen, brute breinbrekers en vers wereldnieuws over smeuïge juice. In 8 doldwaze rondes, vol beeld en geluid, testen quizmaster de hersenen van jou en je team. Je kunt je nog inschrijven op het moment. 27 mei om 8 uur in C. Hoofddorp zal dat gaan. En we gaan gewoon lekker door met There For You, Martin Garrix featuring Troye Sivan. Hier bij Meer in de Middag.

0: 80 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Informatiemarkt over projecten in Nieuw-Vennep en huizenprijzen in Haarlemmermeer opnieuw gestegen. Huizen in Haarlemmermeer zijn in 1 jaar tijd gemiddeld 3,6% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs kwam begin dit jaar uit op ruim 606.000 euro. Volgens woningplatform Huispedia betalen kopers in 76% van de gevallen meer dan de vraagprijs. Gemiddeld ligt de verkoopprijs 5,1% hoger. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen huizenprijzen minder hard dan eerder. Ook zetten meer verkopers hun woning opnieuw te koop met een lagere vraagprijs. In Haarlemmermeer werd begin dit jaar bij 1 op de 7 woningen de vraagprijs verlaagd. De gemeente Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 6 juni een informatiemarkt in Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Hendelplein bij winkelcentrum Getsewoud. Bezoekers kunnen tussen 11 en 3 vragen stellen over projecten in de wijk. Er is onder meer informatie over woningbouw in Nieuw-Vennep-West, het Pionier Bolsterrein en de Nieuwe Kom. Ook verkeersprojecten en Park 21 komen aan bod. Naast de gemeente zijn ook lokale organisaties aanwezig, waaronder de Dorpsraad, Energiebank Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Ja, het is vandaag veel zon, het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse waarde van ongeveer 27 graden. En ik kan je vertellen, hier in Hoofddorp, vanochtend zag ik het al staan om 11 uur op de thermometer in de auto. Dus ja, het wordt een lekkere zomerse dag vandaag. Er waait een zwakke zuidwestenwind erbij met grondkracht, windkracht 2. Ook zondag en maandag tijdens de Pinkster is er overal zon en blijft het droog. Zondag ligt de temperatuur met 27 à 28 graden op ongeveer hetzelfde niveau als vandaag. Maandag wordt het iets koeler, maar dan blijft het ook een graad of 25, daarmee zomers warm. Na het Pinksterweekend blijft het erg mooi lenteweer. Met veel zon en blijft het overal droog. Wel wordt het daarbij met 20 à 23 graden iets aangenamer. En blijft pas volgend weekend pas gaan de neerslagkansen weer toenemen. Dus dat is goed nieuws. Nog weer goed nieuws voor je als je in de auto zit op deze mooie zomerse dag. Want in deze regio is er eigenlijk geen file te melden. We hebben een hele kleine file en niet eens noemenswaardig eigenlijk. Want die ligt net buiten ons. Dat is bij de A10 knooppunt Amstel, knooppunt Koenplein. Die is namelijk dicht voor onderhoudswerkzaamheden bij Amsterdam Buitenveldert. En dat gezegd hebben, we gaan gewoon lekker door met dit zomerse weer. Met een lekker zomers nummer. Met Duo El Corazon en Enrique Iglesias.
5: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

Ja, en de volgende activiteit die voor je hebt is een leuke. Dat is de Best of Britain. Dat is donderdag 28 mei, 8:15 in C. Hoofddorp. Rolstoel toegankelijk. Jongeren, senioren en volwassenen zijn van harte welkom. Dat denk je waarvoor? Nou, het is inmiddels 40 jaar geleden dat Live Aid plaatsvond. Het legendarische Benefietconcert dat op 13 juli 1985 de wereld verenigde. Vanuit twee iconische locaties. De Wembley Stadium in Londen en JFK Stadium in Philadelphia. Daar werd de muziekgeschiedenis geschreven. Met 40 Years Live Aid brengt de Best of Britain een muzikale ode aan dit historische moment. Een avond vol iconische songs, herinneringen en energie. Uitgevoerd door een topcast met onder andere Siep van de Ploeg, Brenda B. En natuurlijk Maarten Peters en Hubert Heringa zijn erbij. Dus ja goed, inderdaad, ik zou zeggen, misschien heb je nog geluk, kun je nog kaarten krijgen. En daarover gesproken, ik heb hier voor je Daft Punk, Get Lucky.

Ja, zo'n lekkere klassieker step over inderdaad de Live Aid 1985. Natuurlijk Queen David Bowie Under Pressure hoorde je. Inmiddels is het zo ongeveer, sterker nog, 2:15 geworden. Afgelopen week heb je naar een supertrack mogen luisteren. En Tom die gaat vanmiddag natuurlijk de nieuwe voor de volgende week bekendmaken. Dus ik mag hem nog één keer draaien voor je deze week. Ik heb hier de supertrack van deze week voor je. Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Repeat It.

Ja, met Holy Water komen we aan op een paar minuten voor twee. Dat betekent dat ik het even aan de NOS moet overgeven met het wereldnieuws inderdaad. Dus ja, goed. Ja, daarna ben ik weer bij je terug. En ja, met dit tropisch weer vond ik het ook wel een beetje tijd worden voor Wham met Club Tropicana. Dus daarmee gaan we eruit naar de NOS. Tot straks.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: William Hultsel.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: precies waar we zijn, hè? Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, hele goede middag. Ja, het is inmiddels alweer... Het laatste uur gaan we in van mijn deel van meer in de middag. Het is 2 uur geweest en wat kun je van mij verwachten? In ieder geval hou je van de Thaise sfeer inderdaad. En dan bedoel ik vooral de omgeving, het weer. Hè. Het is vandaag ook wel een beetje het weer waar je zal denken bij Bangkok. In ieder geval, en ook het eten. Ja, dan heb ik zo meteen een leuk festival voor je. Blijf lekker luisteren. En tot 3 uur gaan we gewoon lekkere zomershits draaien. En hier live vanuit Hoofddorp doen we dat. En geniet lekker van het mooie weer en van de mooie hits. We gaan ook even lekker verder met een gouden ouwe. En dat is niemand minder dan. Ja, je zal het haast niet denken. Ik heb hem ook in het lijstje gezet. Dankjewel, Nick, trouwens. Ik heb voor je de Spice Girls met Stop.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Ja, die laatste was voor mij. Mark de Hoogkamer hoorde je met Ik ga zwemmen, inderdaad. En daarvoor Take on Me, aha. En ja, eerder heb ik je wat beloofd. We zouden een beetje iets in Thijs weer gaan doen, inderdaad. En dat is ja, niks minders dan het Somkido Thijs Festival 2026. En dat is vandaag de hele dag gaande tot 9 uur in het centrum Nieuw-Vennep. Toegang is gratis, rolstoel toegankelijk. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zijn van harte welkom. Wat kunnen we daar gaan doen? Dat vraag je natuurlijk af. Je wilt de sfeer, smaak en tradities van Thailand gaan beleven tijdens het Somkido Festival in Nieuw-Vennep. Op 23 en 24 mei staat het Harmonieplein helemaal in het teken van de Thaise cultuur. Je kunt genieten van live muziek, dans, Muay Thai, demonstraties en ja, natuurlijk is er lekker veel eten te proeven van de Thaise, ja, Thaise hoek natuurlijk. En een gezellige markt met authentieke producten. Dus het festival is leuk voor jong en oud en de toegang is gratis. Dus ja, ik zou zeggen, Nieuw-Vennep vandaag de hele dag tot 9 uur. En ja, zo gewoon lekker. Ik heb hier nog een heerlijke zomershit voor je. Ik ga hem zo meteen vertellen als hij klaar is. Maar ja, dat is ja, gewoon... ja, het is ook een gouden oude uit 1998 en dan de 2.25 versie. Ja, ik zou zeggen, geniet ervan.

Ja, Drakpad hoorde je. 21 Pilots hebben dat gemaakt voor je. En daarvoor Horny 98, de 2.25 versie van Mouse T. En daarmee is het een paar minuten voor half geworden inderdaad. Dat betekent dat we even gaan overgeven aan Carolien met het meer nieuwsoverzicht. En daar ben ik weer bij je terug. We gaan eruit met When the Lady Smiles, Golden Earring.

Jazeker. En Tinus is weg, maar Tarzan is hier. Dus ik neem u nog even lekker mee op deze zomerse avond. Nog heerlijk te genieten. Nog een uurtje. TNT.

0: Van tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: 27 nieuwe woningen gepland in Krukius en zonneakkers mogen 5 jaar langer blijven liggen. Zonneakkers in Haarlemmermeer mogen voortaan maximaal 30 jaar blijven liggen. Dat was 25 jaar. De gemeente volgt daarmee aangepaste regels van de provincie Noord-Holland. Volgens wethouder Charlotte van der Meij gaan moderne zonnepanelen langer mee dan eerder werd gedacht. Ook financieel staan projecten onder druk door hogere kosten en beperkingen op het stroomnet. De verlenging moet helpen om duurzame energieprojecten haalbaar te houden. Haarlemmermeer wil in 2030 in totaal 680 GWh duurzame energie opwekken. Een groot deel daarvan moet uit het zonnecarré komen. De gemeente Haarlemmermeer wil 27 nieuwe woningen bouwen aan de Oude Kruisweg in Krukius. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst voor het plan. De woningen komen achter de bestaande bebouwing. Het gaat om grondgebonden koopwoningen in een groene woonomgeving. Ook wordt rekening gehouden met parkeren, openbaar groen en wateropvang. Volgens wethouder Berel van Straten is het plan goed voor de leefbaarheid van het dorp en voor woningzoekenden in Haarlemmermeer. Wanneer de bouw start, dat is nog niet bekend. Eerst moeten nog verschillende procedures worden afgerond. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Ja, er is vandaag veel zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar zomerse waarde. En het wordt 27 graden, maar liefst dat is het zelfs al. Vanochtend om 11 uur zag ik het hier in Hoofddorp al staan. Wijt daarbij ook een zwakke zuidwestenwind met een rond de windkracht 2. Ook zondag en maandag tijdens Pinkster is het overal zon en blijft het droog.
5: Ja, en of je nu bij Springvelly vandaan komt, of dat je bij Harmony vandaan komt, of een ander festival. Het is natuurlijk één grote festivalfeest, dus wij gaan lekker door.
4: Blijft het overal droog.
5: Het verlengde van je festival, het begin van je afterparty, blijft erbij, T&T. We gaan steeds een klein plantje harder toe.
4: Ja, dan verkeer. Goed nieuws. Geen nieuws is goed nieuws eigenlijk. Er is geen verkeersinformatie hier in de regio, behalve op de A10 rondom Buitenveld. Dat is het een beetje aan het opstapelen. Maar ja, dat is net buiten de regio. Dus daar blijven we lekker binnen. En we gaan gewoon lekker verder richting jouw zaterdagavond en genieten. Van, ja, want wanneer kan je nou beter genieten dan wanneer de zon schijnt? Ik heb hier voor je Marco Kraats met Lange Frans. Als de zon schijnt.
6: Meer in de middag.

Ja, met deze klassieker van Bruce Springsteen, I'm on Fire, komen we aan, mijn eind van... mijn deel van Meer in de Middag. En goed, ik ga je in ieder geval bedanken voor het luisteren deze week. Ik wens je een lekkere zomers weekend. Geniet van lekker van het weer en van je zaterdagavond vanavond. Ik hoop dat je volgende week weer naar me luistert. En dan heb ik ook weer leuke dingen. En misschien wel zelfs een speciale gast. Ik verklap nog helemaal niks. Dus ik zou zeggen, fijne werkweek. Volgende week 12 uur sharp ben ik weer bij je. We gaan eruit met niemand minder dan Jennifer Lopez. Zo richting je zaterdagavond. Waiting for

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

En deze drie uur begonnen wij met Lee and Rhymes en Can't Fight the Moonlight. Goedemiddag en welkom terug bij Meer in de Middag. Na drie uur William Hulsel is het tijd voor drie uur Tom van Draan in je radio. En natuurlijk hebben we vandaag weer de bekende ingrediënten. Hè? Tot zes uur kun je verwachten. Kwart over drie en kwart over vijf hebben wij vandaag de muziek. Kwart over vier tips voor dat hinten voor dieren speciaal zag Hoofddorp. En vandaag gaan we het hebben over honden en katten. Wat moet je doen als die te dik zijn? Ik heb het weerbericht voor je van Ronald Mulder. Ik ga de nieuwe Supertruck aan je voorstellen. Ik heb een nummer 1 voor je. En ja,

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Een van de eerste soloplaten van Paul Simon in de jaren 70, dat was het nummer Me and Julio, Down by the Schoolyard.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op 23 mei 1977 verhinderen de autoriteiten van San Francisco een groot openluchtconcert van Jefferson Starship in het Golden Gate Park. Er zijn namelijk hier geen elektrische instrumenten toegestaan. De groep schrijft in 1985 We Built This City over dit verbod. En deze single bereikt op 11 januari 1986 de 24e plaats in de top 40.

I'm Here for Someone Else. Dat was Benson Boone in radio. En vlak voor het nieuws van 3:30 met Caroline Geven heb ik nog het nummer 1 hit voor je. 23 mei 1960, nummer 1 in de Billboard Hot 100. Was wel de Amerikaanse hitparade. Nummer 1 daar, Don and Phil Everly. 5 weken lang bovenaan met Cathy's Clown.

Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws en

0: 30 in 80. Tweede Pinksterdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Minder jongeren in Haarlemmermeer in de jeugdzorg en Krukius krijgt plannen voor nieuw dorpshart. De gemeente Haarlemmermeer wil verder met de ontwikkeling van het werfkwartier in Krukius. In het gebied moeten ongeveer 300 woningen komen. Ook zijn plannen voor een basisschool, supermarkt, kinderopvang en medisch centrum. Daarnaast wil de gemeente het historische fort bij Heemstede herstellen. Het fort maakt deel uit van UNESCO Werelderfgoed. Rond het fort moet een groen ontmoetingsgebied ontstaan. De plannen maken deel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Transformaties Krukius. In totaal is er ruimte voor ongeveer 1000 woningen. Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 4710 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal lichtere hulptrajecten nam af. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij psychische problemen of opvoedproblemen. Zwaardere vormen van jeugdzorg bleven vrijwel gelijk. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Deskundigen noemen de daling voorzichtig positief. Tegelijk blijft de druk op de jeugdzorg groot door personeelstekorten en financiële zorgen bij gemeenten. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen. Meerradio.

0: En hij werkt met de meest unieke mensen samen. Hoor. Dit keer met Ed Sheeran. Ik heb het over Martin Garrix uit Amsterdam. Dat was hij met de supertrack van deze week, Repeated. En de nieuwe, die hoor je straks.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: En die hoor je dan straks rond de klok van 17:30, hè, die nieuwe supertrack. Vanavond koelt het steeds meer af. En morgen schijnt opnieuw flink de zon. Het wordt dan 20 tot lokaal 26 graden. Een van de eerste hits van Prince uit 1984 alweer. Dit is When Doves Cry.

0: Wat zou het mooi zijn door Erika Kars. Ze heeft samen met haar broer René Kars vlak voor zijn dood in november 2025.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De play-offs promotie degradatiewedstrijden. Er is nog maar één wedstrijd te gaan die straks om 16:30. Dan speelt namelijk FC Volendam tegen Willem II. En als Willem II nou wint, dan gaat die door naar de Eredivisie. En mocht Volendam er winnen, dan blijven die gewoon hier in de Eredivisie. Maar dat gaan we allemaal straks meemaken rond de klok van 16:30. En dan hebben we hier, hey Santana. Met natuurlijk Rob Thomas. Dit is Smooth.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: En zo konden ze nog uren doorgaan in Paradiso, al lang geleden. Dammerheijs en het publiek en Limburg.
1: Tom van Dranen.
2: Meer in de middag.
0: En welkom terug bij Meer in de Middag. Ik heb dit uur voor je Ad Hinten in de studio, 4:15. We gaan het vandaag hebben over honden en katten. Wat moet je doen als die te dik zijn? Ik heb ook

0: dat is Calvin Harris samen met Sam Smith in Promises.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Ad, goedemiddag.
2: Ton, goedemiddag.
0: Ad, je ziet wel eens van die hele dikke honden en katten. Dat lijkt me nou niet gezond, hè?
2: Nee, nee, dat is zeker niet gezond. Maar wil je nou weten wat het echte geheim is?
0: Ja, graag.
2: Van veel natuurgeneeskundige diertherapeuten. Het eerste wat ze u adviseren is om het lichaam van je geliefde huisdier eens grondig te reinigen. En ze weten door hun jarenlange ervaring dat bijna alle dieren zich snel beter gaan voelen als ze eens een totale lichaamsreinigende kuur hebben ondergaan.
0: Hebben ze natuurlijk allerlei verschillende klachten hebben ze dan.
2: Ja, zeker, zeker. Geeft je dier eens een vermoeide indruk? Of is er een verminderde weerstand? Of is er echt overgewicht? Dan wordt het tijd voor een dierslank kuur. Detox noemen we dat ook wel in de Hollandse mond. Deze zeer complete en ijzersterke lichaamsreinigende stootkuur is super veelzijdig en heeft een zeer goed merkbaar resultaat.
0: En kan ik het ook geven ter ondersteuning van het afslanken?
2: Ja, dat kan heel goed. Zodra de darmen en de nieren en lever aan het werk worden gezet, gaat het dierenlichaam het anders ervaren. Je hond of kat is weer schoon en opgeruimd en krijgt daardoor ook veel energie en meer energie om ze vet te verbranden. Een geweldige reiniging en een nieuwe start voor het dier in korte tijd. Dierslank en de vijf geheimen van gezondheid en vitaliteit. Het heeft invloed op de lever. En de lever is een van de belangrijkste functies in het lichaam voor het opruimen van de afvalstoffen. De lever ondersteunt bij het reinigen, staat garant voor het vrijkomen van veel energie. De lever heeft een ongekende werking in de emulgeren van vetten. Oftewel, deze ondersteunt de afbraak van vetten. Voor de nieren. De nieren zijn enorm belangrijk voor het vochtbalans in het lichaam. Zodra je nier een flinke steun in de rug gaat geven, verliest het dier veel overtollig vocht en heel veel afvalstoffen. Spijsvertering. Door het gebruik van detox wordt de spijsvertering in zeer goede conditie gebracht. Voedingsstoffen en vitamines worden beter opgenomen. Het is ook erg goed voor de darmen. Het voelt heerlijk en is een enorm vitaliserend als de darmen eens een echte schoonmaakkuur krijgen. De immuniteit neemt toe en de stoelgang verbetert sterk. En als laatste is het nog hartstikke goed voor de huid. Voor dieren die een huid hebben die wel wat extra hulp kan gebruiken, is dierslank echt een aanrader.
0: Nou, dat lijkt me mooi, Ad. Dan hebben we een slanke hond en kat.
2: Dan hebben we een vitale hond.
0: Vitale hond en kat,
2: zeker.
0: Ja. En die dribbelen lekker door de bos heen.
2: Dat bedoel ik.
0: Oké, dankjewel.
2: Hé, fijne dag. Hè.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

What's Love Got To Do With It door Tina Turner in 1984. Het origineel is van Al Green. En 1972 deed er toen ook een hele grote hit mee. Het is tijd voor het NOS-journaal van 16:30. En dan heb ik nog een nummer 1 voor je. We gaan naar Italië, 23 mei 2009. Eén week nummer 1 maar hoor. Lady Gaga en Poker Face.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Braden.

0: De Franse DJ Bob Sinclair hier met Love Generation.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag en maandag tijdens Pinksteren is er overal veel zon en blijft het droog. Zondag ligt de temperatuur met 27, 28 graden. Ongeveer op hetzelfde niveau als vandaag. En maandag is het iets koeler. Maar ook dan blijft het zomers warm met zo'n 25 graden.

0: Dominic Fike bij Meer Radio, hier met Babydoll.
1: De jarigen van vandaag.
0: Ga eens even kijken op de verjaarskalender van vandaag. Ronald Koeman Jr., de keeper van Telstar, vandaag 31 jaar geworden. En Heidi Range, zij is een van de zangeressen van de Sugar Babes, 43 jaar geworden. En daarom deze oude van de Sugar Babes uit 2002 alweer. Toen twee in de top 40. Dit is Hole in the Head.

De nieuwe single van Noah Kahan, dat was het nummer American Cars. En we gaan op naar het NOS Journaal van 5 uur alweer. Doen we deze oude van Phil Collins. Jij kent hem al, hè? Dit is I Wish It Would Rain Down. Tot zo, hè, naar het NOS Journaal.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Ben, Lenny, Rendo, Tom Zakta en Paul de Munnik.
1: Tom van Branen. Meer in de
0: middag. Ja, alweer het laatste uur van deze Meer in de Middag. Want hij staat al te trappelen. Voor straks na 6 uur de Groove Connection met Maurice Gerrits. Dat allemaal dus na 6 uur. Maar nu nog tot 6 uur Meer in de Middag. Met straks natuurlijk aandacht voor voetballen. En we hebben ook een nieuwe supertrack voor je. Wat gaat het worden? Dat wordt allemaal straks na de klok van 5:30. Nu hebben wij hier Melk.

0: Tiësto samen met Eva Max in De Motto.
1: Vandaag in de muziek.
0: 12 oud-leden van de Doobie Brothers werken op 23 mei 1987 mee aan een liefdadigheidsvoorstelling in de Hollywood Bowl in Los Angeles. En de opbrengst is $350.000. En die is bestemd voor Vietnam-veteranen. Hier zijn ze met een oudje de Doobie Brothers. Dit is de China Grove.

De Franse DJ David Guetta samen met Tones and I en Teddy Streams in Gone, Gone, Gone. Kijk eens op de klok. Bijna 5:30 alweer. Dus tijd voor nummer 1 hit. En daarvoor gaan we naar Zweden dit keer. 23 mei 1990, 4 weken lang bovenaan. Alana Miles en Black Velvet.

0: tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: In de middag.
0: Tom van Braak. Meer Radio. Super Track.
4: I'm the blood, sweat, tears, believer. I'm the man in me. In the arena.
5: De Meer Radio Super Track van deze week. The Script. Man in the Arena.
4: If

0: En dat was hem dan, de Supertrack van de komende week hier bij Meer Radio. Man in the Arena van The Script.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag ligt de temperatuur met 27, 28 graden ongeveer op hetzelfde niveau als vandaag. Maandag wordt iets koeler, maar ook dan blijft het met een graad of 25 zomers warm. En na het Pinksterweekend blijft het erg mooi lenteweer met veel zon en blijft overal droog. Maar wel wordt het daarbij met 20 tot 23 graden iets aangenamer. En pas na het volgend weekend, dan zijn de neerslagkansen weer erg groot. Dus dat goed ook voor de tuin, nietwaar? Hier is David Bowie met een nummer van Iggy Pop. Dit is China Girl.

0: Uit 1984, Elsa Moyet, of Elsa Moyet, wat je wilt, hè. All Cried Out.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We zijn bezig met de play-offs voor de Conference League. Er waren halve finales afgelopen donderdagavond. Ajax speelde tegen FC Groningen, dat werd 2-0. En FC Utrecht trad aan tegen Heerenveen, dat werd 3-2. En daarom is morgenmiddag om 11:45 de finale tussen Ajax en FC Utrecht. En de winnaar van die finale die gaat naar de tweede ronde van de Conference League. En die is om precies te zijn op 23 en op 30 juli aanstaande. Dit is meer in de middag. Ik ben erbij tot het nieuws van 6 uur. En hier is Moena voor je.

En tot zover deze Meer in de Middag, gemaakt door Willem Hulsen en Ton van Daan tussen 12 en 6 uur. En na 6 uur is natuurlijk Maurice Gerrits in radio. En hij presenteert de Groove Connection tot 8 uur. Om 8 uur is het tijd voor Jaap en Max Soner met Jaap Koopmans en Max Verbrugge. En Tinus en Taxan, zij zijn er om 10 uur tot 12 uur met TNT. Dit is de laatste voor vandaag in Meer in de Middag. De Verve en de Bittersweet Symphony. Fijne dag verder.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

En ook nog een partynacht. Dus het wordt dubbel genieten. Wat ook dubbel genieten is, ja, is misschien wel een van de allerlekkerste albums ooit gemaakt. In the Jungle Groove. Ik heb het over Mr. James Brown. You would give it up or turn it loose.

Ja, hij komt de 29e uit, maar je hoorde hem hier al. Fabio Tosti, Don't Waste My Time. DJ Spen Remix hoorde je hier in de groove. Ik draaide hem een paar weken geleden ook al. En het is zo'n fijne track, gewoon te lekker om te laten liggen. Dus draaien we hem nog een keer. The Revival House Project. Samen met Phoebe Edwards en de Geo Gospel Choir. Your Think...

Ja, hou de socials en de site van Meer Radio goed in de gaten. Hè? Want binnenkort een hele dag alleen maar zero's op Meer Radio. Ja, daar komt deze plaat trouwens ook vandaan. 2000 Spiller, hoor je. En het fijne Groove Jet. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 6:30. Beetje vergeten jaren 80 plaat. New Shoes, 1986. Je hoort I Can Wait.

Jouw jaren 80 ook zo prachtig? Ze komen helemaal terug op Tweede Pinksterdag. Van 8 uur 's morgens tot middernacht. In Prachtig in 80. Met trends, nieuws...

0: begin 80. Tweede Pinksterdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

Slek, de man die de remix maakte. Trouwens, over fijne muziek gesproken. Ze staan aankomende maandag in de Phil in Haarlem. Ik heb het over Tower of Power. Dit is die fijne Soul with a capital S.

Glass hoorde je hier in de Groove Connection op jouw Feel Good zaterdagavond. Straks ook nog Jaap en Max alneer natuurlijk. En TNT en een partynacht. Dus het is volop genieten op de zaterdagavond hier op Mien Radio. De volgende man, ja, die staat er een beetje onbekend. Dat hij de hiphop bracht naar de house scene. Voluit heet hij Leroy Haggard Jr. Oftewel Mr. Lee. Hij brak hiermee door. Je hoort

0: Dit is The Groove Connection. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden.

0: het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Pauze, daarvoor nog Jimmy Bullhorn. Let's Dance Across the Floor in de tweede uur. Groove Connection hier op Mi Radio op de zaterdag. Gewoon een uurtje vol in de mix.

0: ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: is weer de tijd van het jaar, hè? De zomers housetrackjes mogen
1: de zomers housetrackjes zijn weer binnen! Oh! Ja, die komen zo binnen, zo van hoe papa. Ik ga.
2: Ik doe ik play die beats stap voor stap.
0: Inderdaad. En misschien heb je het gemerkt aan de kloppen, waren een beetje vertraagd. Wat een klein beetje een vertraging.
2: Ja, er was zaken.
0: Mooi weer reces. Nee, ja. Nee. Mooi weer vertraging. Nee, maar we zijn er nu, dus we gaan ook gewoon weer lekker beginnen. Woo!
3: Tot 10! Jaap en Max on air. Met Jaap Koopman. Oh!
1: Ja, dat je het even weet. Het is zaterdag 23 mei.
0: Oh!
1: Ja. En niet 6 mei.
0: Nee, inderdaad. Niet 6 mei, ook niet 12 mei, ook niet 20 mei, ook niet 2 juni.
1: Nee.
0: Het is 23 mei.
1: 23 mei. En wat een bijzondere dag is vandaag wel niet. Het is namelijk vandaag luilak. Ja, of jullie het niet gehoord hebben of niet vanochtend.
0: Allemaal schoonmaakmiddel in de fontein. Nee, doe me niet.
1: Let's go! Schoonmaakmiddel fontein. Wij stemmen tegen, maar... We kunnen niks zeggen over jullie.
0: Neem schoonmaakmiddel die niet de leidingen aantast. Dan is iedereen blij.
1: Ja.
0: Dat,
1: Ja, okay, maar Max zeggen, doe het niet. Maar het is wel heel grappig. Maar we zeggen, doe het niet.
0: Doe het niet.
1: Ondanks dat het heel grappig is.
0: Doe het met AI. AI. Oké.
1: Daarna is het Wekenfeest.
0: Het Wekenfeest?
1: Ja, ik heb geen idee. Het fest Shavuot wordt 50 dagen, ofwel 7 weken, in Pesach gevoerd. Shavuot is de Hebreeuwse naam voor wekenfeest. Nou, duidelijk. Hiernaast is het Wereldschildpaddendag. Ja. Wow. Heb jij een schildpad?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee, maar het is de dag van...
1: Red de schildpad. Een jaarlijks terugkerende dag om voorlichting te geven over de schildpadden... en aandacht te vragen voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld. Wereldschildpaddendag is een initiatief van American Tortoise Rescue. Een non-profit organisatie die in 1990 is opgericht ter bescherming van alle soorten schildpadden.
0: Nou, helemaal leuk, mocht je een schildpad hebben. Ik zie wel eens mensen die hebben een schildpad tattoo. En ik weet niet wat het... Volgens mij zit er een bepaalde betekenis
1: daarachter. Coming out of my shell.
0: Wow. Of ik bedoel...
1: Wow. Ja, daarnaast is het dag 17 van het puntenakkoord. Ja, het 17-puntenakkoord is een verdrag tussen de gedelegeerden van Dalai Lama en de Chinese regering, waarin de Chinese soevereiniteit overheid over Tibet werd vastgelegd op 23 mei 1951. Het 17-puntenakkoord heet voluit het akkoord van de centrale volksregering en de regering van Tibet over de maatregelen voor de vreedzame bevrijding van Tibet. Dat je te verweet.
0: Je zou het maar weten.
1: Je zal het maar weten.
0: Ja. Genoeg dus ook weer te beleven vandaag, 23 mei. Wat je allemaal kan vieren samen met je schildpad. Als jij een schildpad zou hebben, Max, hoe zou je hem noemen? Wat vind je echt een naam voor een schildpad?
1: David.
0: David?
1: Ja.
0: Ik zou Gerrit.
1: Nee, dat vind ik te on the nose.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, goed.
1: En bij Gerrit denk ik aan de kat. Slak van SpongeBob.
0: Oh ja, dat is waar.
1: En die heeft
0: ook
1: een schild hoor, die zich in terugtrekt. Ja, dus dat vind ik too on the nose.
0: Too on the nose, oké.
1: Ja.
0: Pieter.
1: Ja, of echt zo'n old school naam. Want die mensen zijn meestal best wel naam. Ja. Johannes.
0: Oh ja, Johannes, ja.
1: Alfredus.
0: Hendrik. Of
1: Hendrikus.
0: Nou ja, of de ouderwetse term. Maximiliaan.
1: Vergeet niet dat het vandaag ook internationale dag om obstetrische fistels te beëindigen is. Ja,
0: dat je dat maar weet. Dat je dat ook wel...
1: Het is door de VN vandaag ingesteld als dag om internationale obstetrische fistels te beëindigen. Wat is een obstetrische fistel? Als er sprake is van een obstructie, een blokkering, tijdens de bevalling kan een vrouw niet op een natuurlijke manier bevallen. Het hoofdje van een baby ligt verkeerd of er is een te groot en zonder verloskundige begeleiding of een keizersnede, kan de bevalling vele dagen duren. In de meeste gevallen overlijdt de baby. Als de moeder een dergelijke bevalling al overleeft, heeft zij grote kans op een obstetrische fistel. Een open verbinding tussen vagina, darm en soms ook endeldarm. Als die compleet is, noemen ze dat een cloaca.
0: Oh, wow.
1: Net als vogels hebben. Deze opening ontstaat door de onwendige... Jezus, mijn taalgebrek vandaag. Door de voortdurende druk en het hoofd van de baby op het inwendige weefsel. De vrouw is na de bevalling volledig incontinent. Zij lekt 24 uur per dag. Veel vrouwen en meisjes raken door deze aandoening in een sociaal isolement. Ze worden verlaten door hun man en verstoten uit de gemeenschap omdat ze stinken.
3: Een stukje medische kennis.
0: Absoluut. Op de zaterdagavond. Laten we gewoon lekker gaan beginnen.
2: Klinkt met,
0: met de muziek, want zo meteen hebben we natuurlijk nog een showbitch voor je.
2: Zoveel mooie dingen.
0: Oh man. En Dilemma. En natuurlijk fijne beats voor jou op deze mooie, mooie, mooie, mooie, mooie zaterdagavond.
2: Zeg dat
0: 23 mei. Welkom bij Jaap.
2: En Max.
0: Oh nee.

0: voordat we naar die natuurlijk toe gaan. We hadden hier even met de...
1: Ja, we zaten een beetje te kloten in de studio. Alles is langzaam aan het stuk gaan hier. De verlichting is stuk, het plafond is stuk, de vloer is stuk. En wij zijn ook helemaal kapot.
0: Maar we gaan er altijd om stuk. Kijk om me heen, stuk. Nou ja, dat is letterlijk wat hier gebeurt. Kijk in de ronde, stuk. Nee, dat is wel iets wat we moeten oplichten.
1: Kijk omhoog, stuk.
0: Ja, inderdaad, het is echt stuk. Nou ja, wat ook stuk is trouwens...

0: Switch.
1: Ja, ik had inderdaad precies die nu aantikte ook al even opengezet.
0: Oh, fantastisch. Ja, ik zat nog heel druk te zoeken. Ja. Maar...
1: Nee, want er zijn heel veel showbitches dit weekend. Of dit weekend wil ik zeggen. Deze week weer geweest. Maar eentje, en het kwam ook... Ik heb in een talkshow toen zelfs de beelden ervan gezien. Maar Britney Spears was aangehouden. Alweer.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Did they hit her baby one more time?
1: Yes. Yes, it did.
0: Eindelijk.
1: It was a bit toxic for her. But she was intoxicated. Want ze werd namelijk aangehouden vanwege verdenking van rijden onder invloed.
0: Oh jee.
1: Naar alcohol. En ze sprak bovendien snel en onduidelijk.
0: Snel onduidelijk. Dat klinkt niet per se als alcohol.
1: Yo, ja.
0: Ze was gewoon een rapcast aan het luisteren.
1: Precies. Ja.
0: Dat klinkt meer als andere categorie van middels. Maybe in combinatie met alcohol. Dat weet ik niet.
1: Maar... Ja, ik denk gewoon dat ze onder de drugs of zo zat. De agent, moet ik zeggen, die had wel gezien dat er ook een wijnglas in haar auto was. Maar ja, hè, dat kan. Je kan een wijnglas in je auto hebben.
0: Nou ja, er staat hier bij aanhouding had ze 0,6 promil alcohol in haar bloed. De wettelijke limiet daar ligt op 0,8 promil. Dus...
1: Is dat in Nederland anders eigenlijk? Daar zit ik even hard op te denken. Maar...
0: Zal ik eens even kijken... Nederland, alcohol, promillage.
1: Klinkt alsof we bijna een carnavalslied uitgebonden wordt.
0: 0,5 promil maximaal.
1: Voor beginnend bestuurders.
0: Beginnend bestuurders is het maximaal 0,2.
1: Ja, dus 0,5. Dus, maar daar is het 0,8 dus.
0: Ja, en ik kan je vertellen, 0,8 is best wel veel hoor. Iemand met 0,8 promil in je bloed, die is duidelijk niet meer nuchter. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, wauw. Want omdat zij dus 0,8... In Nederland was gewoon wel echt aangehouden. Of als in ze wel zo aangehouden.
0: In Nederland
1: maar
0: mocht ze niet meer verder rijden en mocht ze ook zo'n cursus volgen.
1: Oh ja.
0: Ze verklaarde wel meerdere medicijnen te hebben genomen. Ja, medicijnen.
1: Ja, met Adderall. Onder andere.
0: Adderall, dat is speed. Kan ik je vast vertellen. Ja? Adderall is speed. En dat is niet aan Britney Spears voorgeschreven. En alleen leeg wijnglas in de bekerhouder. Ja, daar deed ze er speed in. Om vervolgens daar te drinken natuurlijk.
1: Ja.
0: Haar ogen waren rood en waterig en haar pupillen waren verwijd. Oftewel, ze had waarschijnlijk wat amfetamine op.
1: Ja.
0: De Adderall. En pupillen die haar ogen waren rood. Dat wijst op dat ze waarschijnlijk een beetje ganja had genomen. Hoeft niet
1: ganja?
0: Per se. Wiet.
1: Oh,
0: krijg je lekker bloedverlopen van.
1: Ja.
0: Volgens de agenten nam de Amerikaanse zangeres tijdens haar arrestatie verschillende accenten aan. Ook gebruikte ze soms een kinderlijke stem en vertoonde ze drastische stemmingswisselen. Ze was gewoon een beetje half psychotisch.
1: Ja.
0: Het klinkt ook wel alsof ze dat een combinatie van wiet, alcohol en stimulanten was. Ja. Toen word je gewoon een beetje...
1: Dan weet je het allemaal gewoon niet meer. Ja.
0: Spears werd de dag na haar arrestatie vrijgelaten. Na een nacht op een politiebureau. Ze liet zich eind april vrijwillig opnemen in de afkeerkliniek. En bekende eerder deze maand schuldig te zijn aan roekeloos rijden. Ze werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar.
1: Hmm.
0: Bekend als Hit Me One More Time en Toxic. Zoals we net al op...
1: Het is gewoon niet zo slim van dit.
0: Ja, 2007 liet ze zich ook opnemen na een mentale inzinking. Ik vraag me dan altijd af wat mentale inzinking in dit geval inhoudt. Waarbij ze haar hoofd kaal schoor en meerdere confrontaties had met paparazzi.
1: Ja.
0: Ja, dat kan je dan ook doen.
1: Dat kun je inderdaad ook doen. Maar het is gewoon niet zo slim van haar dat ze de hele cocktail heeft genomen van eigenlijk alles.
0: Als je rijdt, stap nuchter achter het stuur.
1: Ja, zo simpel is het eigenlijk gewoon.
0: En anders wacht je even. En als dat niet anders kan, dan blijf je daar slapen. Of dan fix je een taxi. Het komt
1: precies.
0: Allemaal wel.
1: Helemaal Britney Spears. Die kan makkelijk een taxi fixen.
0: Het gevaar dat je daarna iets zelf aandoet is zo groot.
1: Ja.
0: Of dat je vooral iemand anders iets aandoet.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Ja. Maar goed, die agenten die hebben er nu wel... ik weet niet of ze ervan genoten hebben, maar die hebben er wat van gevonden.
0: Die hebben er wat van gevonden.
1: En dat snappen we ook wel. Die dachten, dit is gewoon niet oké.
0: Nee.
1: Ondanks. Maar Amerika fix je promillage een beetje. Want 0,8 dan.
0: Dat is hoog. Vergelijkt.
1: Dat is dan echt wel hoog.
0: Dat is dat bijna... Dat is dat 0,8% van je hele bloed alcohol is.
1: Wauw.
0: Dat is best wel veel.
1: Ja, want we hebben 7 liter bloed in ons lichaam.
0: Rond de 5,5.
1: 5,5.
0: Totaal.
1: Dus dan... Ja,
0: nou, dat kunnen we rekenen.
1: Zo, ja.
0: Geef me 2 seconden. Zij had, hoeveel had ze in het bloed?
1: 0,6.
0: Dus 60 promillage was 60. Of zeg maar 0,6.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is 60 van de 1000 keer 5,5. Is dat ze basically een bierblikje vol aan pure alcohol in haar bloed had.
1: En wat, jezus. En 0,8 is dan?
0: Dus 0,8, dus dan zit je 80 keer 5,5. Dus dan heb je
1: 400, dan heb je bijna een halve liter
0: alcohol. Bijna een halve liter pure alcohol in je bloed. Ja, dat is best wel veel, ja, hè, als ik het zo
1: veel,
0: zeg.
1: Ja, ja, dat is echt heel veel. Als je dan vergelijkt over... Nou, bijvoorbeeld dus een bier is gemiddeld 5%. Dat je dan bedenkt hoeveel je dus moet drinken om aan die 440 milliliter te gaan komen.
0: Ja.
1: Ja, damn. Oké, okay, dus Amerika, fix dat even. Want dat is raar. Je mag pas vanaf je 21ste toch drinken, maar doe dan...
0: Ik kan even niet een onethische tip, maar iets wat gewoon eerlijk is.
1: Ja.
0: Op het moment dat je wordt aangehouden en een blaastest moet doen...
1: Ja.
0: Het beste voor jou en ook het netste is om eerst even een glas water te drinken. En dat is vooral omdat het apparaat dat meet de alcohol die uit je luchtpijp komt... Ja. Maar op het moment dat jij nog recentelijk een slok van een glas bier hebt genomen... vlak voordat je van het cafeetje van het ene glas wat je hebt gehad binnen hebt... dan zit er nog best wel veel alcohol in je mond. Dus op het moment dat je uitademt, kan dat het vals verhogen.
1: En dan mag je het wel gewoon vragen van... ik wil eerst even een slokje water nemen.
0: Wij vragen in de detoxkliniek altijd... kun je eerst even een slokje water nemen?
1: Ja.
0: Want dan hebben wij een duidelijke meting. Beeld. Want als je anders gaat meten, dan...
1: Ja, dat is waar.
0: Want in principe, hè, een shotglaasje, een wijnglas en een bierglas... zitten overal dezelfde hoeveelheid alcohol in principe. Dus als jij een shotglaasje vodka net hebt genomen voordat je in de auto stapt... mag technisch gezien één eenheid. Maar als je dan direct moet blazen... is de kans die vrij hoog uitsluit.
1: Dan heb je net weg. Jammer. Dus weet je, don't do drugs and drive... or don't do alcohol and drive, kids. Just don't.
0: Winners don't use drugs.
1: Oké.
0: Kom je zo op.
1: En, ja.

0: Swanidies.
1: Wacht, hier hebben we vast een soundbite voor. Ik als jij ondertussen eventjes verder gaat in wat we gaan doen.
0: Ja, precies. Alvast even een hint naar wat we gaan doen.
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Huh? Dit is de Doddos.
0: Een dilemmaatje gaan we weer bespreken. En het is, kan je alvast verklappen, een positief dilemma deze week. Dus je mag weer lekker positief zijn met dit mooie weer.
1: Fantastisch, ja. Dat maakt me blij. Oh, waarom typ ik dit 4 keer verkeerd? Dat vind ik op zich...
0: Even trouwens een kleine side note, mocht je het idee hebben. Ik hoor, het lijkt alsof er zoveel om jullie heen gebeurt.
1: Ja, dat klopt. Klopt. Voice processing. Wanneer wordt dit een keertje techniek team? We houden heel veel van jullie. We weten dat jullie het druk hebben. Maar dit is wel een probleem wat echt al 1,5 maand loopt.
0: Ja.
1: En maar het is best wel storend.
0: Want even ter idee, ter illustratie. Ik doe dus nu... Dit is gemaakt geen geluid.
1: Nou, ik ben op dit moment op tafel ben ik iets aan het doen.
0: Ja, ik ben nu op een schermpje aan het tikken.
1: En normaal gesproken hoor je dit niet.
0: Nee, maar het probleem dus is... Als Max en ik dus überhaupt al bewegen of knopjes aanraken... bedoel dit...
1: Je hoort niet te horen dat ik nu mijn muis indruk.
0: Nee, en je hoort ook niet te horen dat ik bijvoorbeeld nu... een knopje indruk. Dat zou
1: je hoort
0: niet
1: ook
0: moeten.
1: Niet te horen dat ik nu aan het typen ben.
0: Nee.
1: En dat hoor je toch ook wel echt?
0: Het is wel voor mensen met ASMR wel lekker, denk ik. Oh, lekker typen.
1: Oh, ja. Oh, typ. Typ. Oh, hoe je die woorden typt.
0: Typen.
1: Oh, die woorden die je typt. Oh, zo sensueel.
0: Je wil niet weten wat voor woorden die je typt.
1: Oh, die zinstructuur. Oh, die grammatica. Oh.
0: Laat ik even kijken. Flux. Oké.
1: Ja, je kent
0: maar
1: het
0: goed.
1: Al niet.
0: Ja.
3: It is what it is.
0: En zo it is what it is met het dilemma. Want het is dus een positief dilemma, Max.
1: Nou, dus ik ben benieuwd, Jaap.
0: Lekker positief zijn. Je bent met 1 druk op de knop thuis.
1: Die wil ik.
0: Of...
1: Maakt me niet uit wat de ander is. Hè?
0: Iedereen lacht altijd heel hard om je grappen.
1: Dat doen ze al.
0: Ja. Nou, en dat kan me ook wel eens heel irritant lijken, hoor. Want soms kun je ook wel zo'n sarcastisch grap... Tenminste, dat heb ik dan wel eens. Dat je dan een sarcastisch grapje maakt... en dat dan misschien iemand even... Maar niet dat ze gelijk... Oh,
1: maar iedereen lacht om je grap. Nou, dat inderdaad sowieso. En soms vind ik het ook leuk om te peilen van... past deze vorm van humor een beetje bij de mensen waar ik bij ben. En als ze altijd lachen om mijn grappen... dan denk ik van ja, maar ik... dan voelt het ook niet... Het leuke van grappen maken en kijken wat voor reactie krijgt... is omdat je niet weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja,
1: het is eigenlijk een soort van sociaal gokje wat je legt. Je gaat een beetje doen ze van... als ik dit zeg, past dat een beetje bij de mensen? Past het bij de vibe? Past dat bij de vorm van humor? En dan maak je hem en dan is het zo van een beetje matig respons. En dan denk je, oké, noted, dit is niet de vibe. Nee,
0: en dan zeg je ineens,
1: en de volgende keer zeg je iets van... en toen zei dus dat. En dan gaat iedereen helemaal stuk en dan denk je van... oh, nou voelt het goed.
0: Ja, inderdaad. Als je net de juiste timing hebt...
1: Waarom gokken zo verslavend is. Hè? Want je weet niet wat de uitslag gaat zijn.
0: Nee, dat is waar. Maar ik moet ook zeggen... want wat ik ook wel persoonlijk een grappige... misschien is het een gekke humor king, zeg maar. Maar ik noem het een beetje de topkeerstijl. Juist de stilte die kan vallen... maar wel de gezichtsreactie van iedereen... op een hele bijzondere grap die je dan maakt. Hè? Dus
1: ja,
0: er is dan
1: absoluut.
0: Een gesprek, je gooit er een grap in... en je ziet gewoon iedereen eigenlijk kijken. Ik vind het ergens heel grappig. Maar ik weet ook niet hoe ik iemand moet reageren. Maar dat vind ik juist erg mooi.
1: En, ja, het feit dat je altijd een beetje zo van onduidelijk hebt van, van wat gaat er gebeuren?
0: Wat gaat er gebeuren, inderdaad. Dus, maar goed, je bent met 1 druk op de knop thuis. Dus is het eigenlijk al
1: dat
0: geworden.
1: Is voor mij, dat, ja, dat kost me niet... zoveel energie, tijd, moeite, gedoe.
0: Ja, dat
1: nooit meer hoeven te prutsen met je stel gaat een feestje... en na een feestje in besluit wel even een drankje te drinken. Dat je rekening maakt van, oké, ik mag niet meer dan 1 drankje... ieder 1,5 uur om te zorgen dat tegen de tijd dat ik terug ga rijden... met mijn voertuig, dat ik gewoon weer nuchter in mijn voertuig kan rijden.
0: Ja.
1: Of dat je zegt van, oké, dan hoef ik niet met het OV terug. Of dan moet ik bij een vriend slapen in plaats daarvan gewoon heel simpel.
0: Plop.
1: Op. Nou, werk even mee, vinger. Nou, dat. En dan ben je in 1 keer thuis... En dan kan je tandjes poetsen naar bed en dan is het gewoon goed.
0: Ja, het is wel
1: hoe fantastisch is
0: vooral,
1: dat?
0: Ja, vooral ook. Ik heb het wel eens als je dan naar een feestje wat inderdaad verder weg gaat. Dat ik me altijd weer bedenk. Daarom ga ik dus dan soms ook wel eens eerder weg. Tenminste, eerder. Of inderdaad, je moet ergens kunnen blijven slapen. Maar dat je juist weet, oh ja, ik moet nog dat hele en terug met het OV bijvoorbeeld
1: en,
0: of zo.
1: En dan, denk eens, een van de beste voorbeelden. Stel je bent met wat vrienden, ben je gaan kamperen. Oh, op zo'n festival campsite of zo. En dat is enig leuk, want dan kan je alles lekker neerzetten. Op het festival camping. En dan komt de laatste dag.
0: Oh, man.
1: En dan moet je je shit opruimen. En dan heb je er al ten eerste geen zin in, want het feest is afgelopen. Ja. Je hebt waarschijnlijk een beetje een kater van de dag ervoor. Je bent

0: traag met opruimen. En dan denk je van, ach, en dan moet ik nog 3 uur met het OV of whatever. Moet ik al mijn shit weer terug meenemen. Ach, en als je dan gewoon in één keer kan. Nou, waarom werkt het? Ik kan vandaag niet knippen met mijn vingers. En nu weer wel. Dat je dat doet en dan in één keer ben je thuis en is het gezeik niet. Denk je, ach, kan ik meteen alles in mijn kast doen en dan ben ik klaar voor de dag. Ja. Dat is toch fantastisch. Het scheelt zoveel tijd, zoveel gedoe. Ja. Niet meer in de spits zitten op de weg terug.
1: Ook dat inderdaad. Ja,
0: staat wel je auto voortaan op werk. Dat is iets minder handig.
1: Ja, maar daar kun je dan wel een manier op vinden. Omdat het ook een knop is. Hè? Dus je kunt bepalen wanneer je dat wil. Ik ga eens even kijken wat er zo in de reacties is gezegd. Juliette Somers. Die zegt met een druk op de knop thuis heerlijk. En mijn mopjes zijn altijd leuk, hè? What the fuck? Oké, Miranda zegt 1 druk op de knop thuis. Denk, mijn grappen zijn sowieso al fantastisch. Marlie zegt druk op de knop. Samantha zegt knop naar huis. Nicole zegt knop. Nikki zegt snel thuis. Grappig ben ik toch wel. Francis zegt sowieso die knop. Lachen doen ze toch al. Nou, mensen kennen wel hun eigen humor duidelijk.
0: Nee, precies.
1: Christine zegt ik doe de knop. Tijl zegt snel thuis natuurlijk. Knoppie is wel handig voor op de zaterdag. Ja, want dan kun je op tijd thuis zijn om klaar te zitten voor Jaap en Max on Air natuurlijk.
0: Je maar, weet het.
1: Ja, you know it. Maar goed, ja, dus het is denk ik overduidelijk dat iedereen wel...
0: Het is ook zo'n superpower. Het is basically gewoon teleporteren. Alleen dan de meest handige vorm van teleporteren.
1: Nou, echt inderdaad, ja.
0: Want ergens naartoe gaan is altijd meestal van... Oh, leuk, je gaat naartoe. Beetje spannend. Heb een beetje dingen opbouwen.
1: Precies.
0: En stel je voor, je zit op een awkward date. En het loopt gewoon voor gemeten. Dan kan je gewoon in één keer... Pats! En je bent thuis.
1: Ja.
0: Stress
1: zou toch ook apart zijn, trouwens. Dat je dat tegenover iemand ziet. Oh, you're so funny, Mark. But I don't think it will work out. En dan...
0: Ja, en dan ben je weg. Ja, of je houdt diegene's hand vast en je bent in één keer thuis.
1: Oeh.
0: Wat voor een party trick is dat wel niet?
1: Bouncy,
0: wil je mijn huis zien? Ja, wat dan zo...
1: Wow. Wow.

0: All right. We zitten even op het klokje te kijken. Je hoort het inderdaad al. Het NOS wilde er heel graag inspringen. Maar ja, we
1: hebben ze heel even gepauzeerd om jullie te vullen dat we zo meteen weer terug zijn na het NOS nieuws. Met zeker. Gewoon nog een uur Jaap en Maxon.
0: Zeker, want dat kunnen we wel even vermelden. We waren net het examen Minecraft aan het bekijken.
1: Ja.
0: Het is voor ons al echt trouwens tering lang geleden dat we een examen hebben gedaan. Maar Minecraft, iemand heeft dus serieus op Reddit een examen gemaakt.
1: Een VWO-examen Minecraft.
0: Ja, maar echt, alsjeblieft, ga het opzoeken. Want je denkt misschien, ja, lachen.
1: Nee, nou, maar dit is best wel moeilijke vraag, hoor.
0: Het is echt inderdaad heel serieus goed bedacht, dit. Met ook vragen die, tenminste als ik ze lees, heb ik ook wel het idee, dit zouden echt van die vragen van de CITO inderdaad kunnen zijn.
1: Precies, typische CITO-vragen.
0: Inderdaad gewoon vrij kut. Nee, oké. Wij zijn straks weer na het nieuws.
1: Na het nieuws. Tot zo.
2: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio. Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air. Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio. Jaap en Max On Air.
4: En daar gaat hij weer. Een nieuwe...

0: El Rey. Ja, ook weer zo'n lekkere Drax.
1: Maar wat betekent Drax?
0: Drax. No clue. D-R-A-X-X.
1: Het is gewoon de naam van iemand.
0: Oh, oké. Okay. Dario Pontecorvo.
1: Ja.
0: Ik heet Drax.
1: Drax!
0: 28 jaar. Oh, oké. Okay. Wat niet 28 jaar is, maar wel in de tweede uur zich bevindt, dat is...
1: Ja, ja!
0: Tien!
2: Jaap en Max on air.
1: Deze zaterdag 23 mei. Yo! Uur tegen de Max en Neer. Hebben we er allemaal zin in? Laat je horen. Dank jullie wel voor het enthousiasme. En we zijn altijd... Godverdorie.
0: Heb je gezien dat het publiek trouwens met paraplu's tegenwoordig zit? Vanwege die lekkages hier.
1: Ja, ik zijn weet het. Zijn, ja, dit zijn een subtiele hint. Zodat die lekkages een keer gefixt worden. Want ik kan er niet werken in deze omstandigheden.
0: Bestuur, doe een keer wat.
1: Ja, bestuur, doe een keer dat. Aannemer, fix het een keertje. En ja, serieus, dit zijn geen acceptabele werken. Dit is ook een gezondheidsrisico, hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Want als wij hier de studio dus binnenkomen... Ja, we gaan er nu gewoon even over beginnen. Als wij hier de studio binnenkomen, dan ruiken we gewoon gelijk de vocht.
1: Het vocht. Maar ofwel, oh, er zit schimmel. Schimmel. Ja. Ja. En dit soort schimmels, die zijn levensgevaarlijk.
0: Ja, en het helpt. Misschien moeten we dat trouwens ook eigenlijk even doen om een raampje open te zetten.
1: Ja, maar, gaan we straks doen.
0: Maar in ieder geval, maar het is wel heel slecht inderdaad hier. Dus alsjeblieft, doe er wat aan. Want het is gewoon
1: wij
0: niet gezond
1: gaan
0: voor de
1: verandering brengen in de wereld.
0: Precies. Hey, we hebben zo natuurlijk lekkere muziek voor je. En we gaan eens even met je doornemen. Misschien dat je je hele week hebt afgevraagd... wat gebeurt er in de Haarlemmermeer?
1: Ja, en daar hebben wij zometeen het antwoord voor.
0: Of moeten we zeggen die antwoorden?
1: Die antwoorden.
0: Die antwoord hebben wij daarvoor. Max, hoe is het met jou eigenlijk? Heb ik helemaal niet gevraagd?
1: Ik ben een beetje moe vandaag, maar verder wel prima. Ik heb wel een leuke zaterdagavond. Vrijdag. Ja, ik heb een hartstikke leuke zaterdagavond. Ja, ik heb een leuke vrijdagavond en zaterdagochtend gehad. Dus ja.
0: Nou, mooi. Nou, dan gaan we gewoon lekker beginnen. Want ik wilde zeggen, voel je je een beetje alive? Maar eigenlijk gaf je dus al
1: ik
0: aan dat...
1: Ik voel me zo alive, ja.
0: Dat je een beetje moe was. Dus ik weet niet hoe erg alive je je dan voelt.
1: Ja,
0: maar
1: ik voel me
0: dus,
1: vrij alive.
0: Je voelt je vrij alive. Dat is mooi. Dan gaan we namelijk lekker beginnen met I Wanna Feel Alive Schrothagen.
1: Oh, fantastisch, Jaap. Ik wil ook mij alive voelen.
0: Rest was alleen maar te zeggen, maar ook bij het tweede uur. Van Jaap!
1: En Max.

0: geïnhibeerd.
1: Vertel maar, ga als je sex life.
2: Maar ja, ik heb toch wel een vraag.
1: Ja.
2: Van alle muziek, wat is jouw favoriete onderdeel van de muziek?
1: Onderdeel van de muziek?
2: Ja, wat is jouw favoriete... Ja.
1: Ja, weet je wat ik op zich wel... Ja, ik weet het denk ik wel. Misschien is dat bij deze muziek. Nou, soms is dat ook wel. Hoe ga ik dit zeggen? Van intro naar een chorus.
2: Van intro naar een chorus.
1: Want ik vind het soms heel vet als een nummer een beetje een stil... of een beetje een soort subtiel intro heeft. Een beetje spannend misschien ook. Hè, dat je denkt, waar gaat het heen? Hè, het onbekende weer. En dan komt er een soort van intro. Al is het baseline of iets. En dan kan ik ook heel vaak hebben dat ik denk... Weet je wel? Omdat je dan gelijk even een soort vibe meekrijgt van zo'n soort track wordt het.
2: Ja, precies. En daar... Niet te veel pushpas, maar dan
1: En daarom...
2: intro en dan
1: precies.
2: Chorus,
1: Daarom vind ik dat wel erg lekker. Zo.
2: Ja, voor mij is dat denk ik in algemene zin, en dit geldt dus over meerdere genres muziek, maar de bas. En dan heb ik het niet over de diepe kicks, maar gewoon echt letterlijk de bassline. Maar ook gewoon basgitaren. Ik vind basgitaren zootje als ze goed soort van hun rol innemen.
1: Ja.
2: Want dan ga je, als je daar goed gaat merken, dan merk je in één keer van... Wow, de basgitaar doet heel veel heavy lifting in muziek. Want als je dat in één keer wegfiltert, denk je van... Oh, dit nummer is best wel saai.
1: Ja,
2: en vooral als je nummers hebt waarop je of six strings bass hebt die gebruikt worden... of waarbij je gewoon echt merkt van wow, de bas neemt die echt zo erg de overtoon.
1: Je kent denk ik wel Davey 504.
2: Zeker.
1: Ja. Mocht je hem niet kennen, ga hem eens zoeken. Dit is namelijk echt een god player in de bas.
2: Absoluut.
1: En hij kan ook alles inderdaad laten zien precies wat jij omschrijft... en waarom een bas zo belangrijk is.
2: Absoluut.
1: Weet je wat ook belangrijk is?
2: Ons lokale nieuws natuurlijk, want wij gaan die 50% norm halen.
1: Net dus zoals we gaan 50% vocht in deze ruimte. Of?
2: Ja, precies. Wij gaan het even hebben over nou, wat er allemaal in halen we weer.
1: Nog steeds geen ramen opgezet.
2: Sorry, geen ramen. Dat gaan we zo goed doen.
1: Ja, inderdaad.
2: Mand, bed.
1: Mand.
2: Zie je, mijn spraak gaat vandaag... Ik heb niet zo fantastisch geslapen. Mijn spraak is nog niet zo fantastisch. Man met mondkapje, plaag voor inwoners Zwanenburg.
1: Let op een man met het mondkapje.
2: Inwoners van Zwanenburg staan de laatste tijd niet op een hoede... Sorry. ik weet niet waar ik het woord niet vandaan haal.
1: Nee.
2: Staan de laatste tijd op een hoede voor een man die 's nachts door de straten struint en aan deurklinken morrelt.
1: Wat?
2: Struinen en morrelen. Fijne woordkeuze.
1: Ja, wel ook maar
2: hij zou meerdere geslaagde inbraken op zijn kerfstok hebben.
1: Ja, wat scary. Je zou... Ja, toch?
2: Ja.
1: Je zou maar hebben
2: die kerfstok af. Ja. Ook de politie is naar hem op zoek. In besloten Facebookgroepen waarschuwen Zwanenburgers elkaar voor de man met het mondkapje. Die inmiddels door menig deurbelcamera's is vastgelegd. Te zien is hoe hij tuinen inloopt en aan de deurklinken morrelt. Behalve met talloze pogingen tot inbraak verdenken dorpsbewoners hem ook van het stelen van fietsen en geslaagde inbraken in schuurtjes en woningen. De politie heeft inmiddels meerdere aangiftes binnen.
1: Ja. Maar wel scary inderdaad hoor. Dat je dan dus gewoon als buurt hoort dat er iemand gewoon langs verschillende huizen gaat om aan deuren te zitten.
2: Ja, dat is wel een beetje scary. Maar ja, weet je, hij is gewoon het hantavirus is hij voor. En daar wel een klein beetje respect voor.
1: Het hantavirus is hij voor?
2: Ja. Gewoon alvast een mondkapje. Je weet maar
1: nooit. Ja, je weet maar nooit. Nee. Ja.
2: Wat misschien meer minder interessant is. Meer bussen, maar minder haltes in de Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer rijden meer bussen dan 3 jaar geleden, terwijl het aantal bushaltes juist is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CROW of Crow.
1: Ik vind het wel grappig, omdat het inderdaad mij ook opvalt. Ik denk inderdaad, er verdwijnen steeds meer bushaltes gewoon
2: voor
1: mij. Ja, maar echt, weet je, ik heb echt het idee... Krijg je het nou koud?
3: Ik krijg het
1: vis. Moet ik dan even de airco uitzetten?
2: Nee, dat is prima.
1: Oké, want ik wil net zeggen, je doet even een jasje aan.
2: Nee,
1: maar, dus dat valt mij inderdaad ook wel op. En ik dacht soms echt wel van, ja, blijft er nog wel een halte over voor die bus. Maar,
2: precies. Volgens de cijfers zijn er sinds 2022 19 haltes verdwenen. Maar is het totale aantal busstops per week licht gestegen. Vooral richting Schiphol, Hoofddorp en Schiphol rijden vaker bussen. Naar onder meer Badhoevedorp, Halfweg en Zwaanshoek is het aanbod juist afgenomen. Ondanks de stijging ligt het openbaar vervoer in Haarlemmermeer nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie.
1: Oké.
2: ja, het is inmiddels toch niet gek. Mensen aan de achterkant van, hoor joh, ik kan thuiswerken, bro. Ja, dat niet ook.
1: Heb je trouwens al gehoord over dat OV-ticket wat eraan gaat komen?
2: Het OV-ticket?
1: Ja, dat gaat ook voor ons. Ja, de overheid wil helpen in het stukje van, nou ja, dat het duur is om een auto te hebben. Of in ieder geval met voer, benzineprijs, et cetera.
2: Ja.
1: Dus die wil ons komen helpen door te zeggen, we gaan in de zomer, alleen in de zomer, een ticket introduceren dat je in de daluren en de weekenden voor €49 per maand onbeperkt kan reizen.
2: Hoe helpt dat autogebruikers precies?
1: Goeie vraag. Ja.
2: Nou, ja. Leuk van de NS. Ja. Ik zou zeggen, halen 2 tientjes vanaf en dat wordt zeer lucratief.
1: Ja, precies. Maar goed. Volgende.
2: Het volgende artikel, die luidt, een man uit Haarlemmermeer opgepakt voor bankhelpdeskfraude.
1: Is dit een man die een, zeg maar, helpt met banken?
2: Gaan we achterkomen, ja. Een 21-jarige man uit Haarlemmermeer is maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Goed Scrabble-woord dit. Bankhelpdeskfraude. Dat is ook een goede tongtwister. Ook een 18-jarige verdachte uit Hillegom werd opgepakt. Beide verdachten zitten vast en worden verhoord. De zaak draait om de oplichting van een echtpaar uit Putten op 10 april. De slachtoffers werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. Kort daarna werden de bankpassen en sieraden aan het huis opgehaald. Dat is sowieso niet doen.
1: Nee.
2: Niet doen. Na aangifte startte de politie een onderzoek met onder meer buurtonderzoek en camerabeelden. Dat leidde uiteindelijk naar 2 verdachten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ja. Dus wie weet wat voor een criminele kring ze hebben ontdekt.
1: Echt, hè?
2: Ja. Ik vind toch, er zit wel toch iets zieligs in een soort van wat oudere mensen die kwetsbaar zijn.
1: Ja, en vatbaar voor dit soort dingen.
2: Dus het is letterlijk snoepgoed stelen van een baby. Ze kunnen zich niet verdedigen en ze vinden het hartstikke kut.
1: Ja.
2: En voor hun is het ook weer niet 100% eind van de wereld. Maar het is wel echt gewoon heel erg kut en naar.
1: Nou ja, en ze zijn er gewoon ook heel vatbaar voor. In de zin van, als jij aan hun vertelt, mevrouw, er is wat goed mis, wij moeten langskomen.
2: Ja.
1: Dan zijn ze ook al, dat is goed, doe maar.
2: En zelfs dan, ook wij zullen niet altijd vatbaar of soort van onpakbaar zijn op het gebied van phishing mails. Want ik heb laatst een phishing mail gekregen en die zat zo goed in elkaar.
1: Volgens mij had je mij die gestuurd inderdaad.
2: Nee, nog een andere. Maar die zat zo goed in elkaar dat ik toch wel dacht van, moet ik hierop klikken? Toen heb ik het wel gedaan. Toen zag ik de webpagina na. En toen dacht ik, oh nee, hier moet ik niet op klikken. Dus ik hoop niet dat mijn gegevens meteen zijn doorgegeven. Ik zal eventjes de mail erbij zoeken. Ik weet niet of we daar tijd voor hebben. We gaan sowieso het gewoon eventjes proberen.
1: Sowieso is natuurlijk na het hele Odido-verhaal zijn natuurlijk een hele hoop mensen geweest die echt inderdaad de meest weirde phishing mails.
2: Ja,
1: of
2: en vergeet niet Chipsoft ook.
1: Nee, inderdaad. Chipsoft inderdaad.
2: Chipsoft en Odido. Ja, dat is de 2 grote die in de afgelopen tijd zijn gehackt. Ik ben er bijna. Ik ben er echt bijna. Outlook werkt mee.
1: Max is even bezig het op te zoeken.
2: Niet deze. Hier, deze. Update. Mogelijke datalekken. Controle aanbevolen. Van security@urgentalert.org. Dus niet een officieel mailadres van mijn werkgever, maar staat wel bovenin bericht van het IT-team van Arkin.
1: Oh ja, dat is wel scary. Ja.
2: Mogelijk risico op datalek. Beste Max, ons IT-team informeert u naar aanleiding van recente beveiligingsincidenten bij Odido en Chipsoft. Op basis van de beschikbare informatie kunnen wij niet uitsluiten dat uw gegevens mogelijk betrokken zijn geweest. Actie vereist. Controleer vandaag nog of uw gegevens veilig zijn. Controleurgegevens. Deze controleur duurt minder dan 1 minuut en kan mogelijke risico's beperken. Aanvullende voorzorgsmaatregelen. Wijzig uw wachtwoorden indien u op deze op meerdere plekken gebruikt. Controleer uw account op ongebruikte activiteiten. Wees alert op verdachte e-mails of berichten. Wij monitoren de situatie actief en nemen waar nodig aanvullende maatregelen. Dit is een officiële melding van het IT-team van Arkin. Heeft u vragen? Neem contact op met de helpdesk. Vriendelijke groet. IT-team
1: ja, het is wel
2: Arkin.
1: Goed in elkaar gezet.
2: Dus
1: ook omdat
2: dit is
1: inderdaad
2: best wel een soort van profi-mail. Dat je denkt van, ik zie dit nog wel eens voor me. En toen hoverde ik over de link en ik dacht, dit is toch wel een beetje sketchy. Maar ik dacht, ik kijk toch eens. En toen kreeg ik een hele legitieme Windows inlogpagina. En toen ging ik toch even de website googlen. En toen kwam ik erachter, wat is dus Windows site punt nog iets. Windows site. Oh, niet gek. Is het dit?
1: Ja, ik zie het al tevoorschijn komen. Protect yourself from scammers. Ja.
2: Niet legitieme software, medical term of company. It's a known scam and phishing domain deliberately designed to spoof Windows and trick users into compromising their personal data.
1: Ja, wauw. Ja. Dus als je een link krijgt met Windows-site erin, niet doen. Ik moet ook wel zeggen wat mij een beetje, wat het voor mij een klein beetje verraadt. Maar goed, naast dat je natuurlijk mij vertelt voordat je de mail laat zien, is dat als ik dit soort mailtjes echt krijg van een IT-team of iets, ja, dan staat er niet een gigantische rode knop in het midden met klik hier, weet je wel, of controleer hier. Meestal is het dan toch een beetje een soort van subtiel. Of zeggen ze gewoon log in.
2: Ga naar de link in de portal.
1: Precies, van dat ze juist expres zeggen klik nergens op in de mail, maar ga vooral zelf naar, weet je wel. Dus dan.
2: Ja, voor mij was het vooral, ze spreken me aan met mijn correcte voornaam.
1: Yeah.
2: Ze zeggen inderdaad waar ik werk. Het IT-team van Arkin. Laat ze meerdere keren voorbij komen.
1: Yeah,
2: yeah. Enig nadeel is, en ik krijg af en toe wel eens mails van externe bedrijven.
1: Ja.
2: Dat gebeurt af en toe wel eens. Ja, ik weet niet of ik hier ergens een voorbeeld kan pakken wat niet meteen. Nou, ik kan het even zo 1, 2, 3 zo snel niet vinden. Maar af en toe krijg ik wel eens mails van externe bedrijven. Waar denk ik van, oh ja, jij hebt hier iets met mij te maken. Ik denk als ik doe dit. Hele integrerende radio.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, dit is iets van een dienst.
1: Externe, ja.
2: Een dienst die door Arkin geregeld wordt. Cyflix, waar je dus de video's, dan wel documentaires, dan wel workshops kan lezen over psychologische, dan wel psychiatrische interventies.
1: Therapie. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Maar inderdaad, dus die krijg je dan ook wel eens. Ja, ik moet zeggen, bij ons, bij mij op werk, ik werk voor een project in de richter, heet dat dan. Maar daar krijgen wij dus ook heel veel mails van leveranciers. Maar zelfs die leveranciers worden wel eens gehackt. En het probleem is, wij werken daar ook vaak met portals. Yeah. Waar we dan moeten inloggen. Dus het vervelende een beetje is, als zo'n leverancier wordt gehackt, dan krijgen wij bijvoorbeeld ineens een mailtje over van let op voor de portal, bla bla. Dus wij weten dan ook niet altijd of het nou wel klopt,
2: nee,
1: want het zit dan weer gekoppeld aan
2: lastig,
1: iets anders.
2: Dat is lastig.
1: Dus dan is het al extern en dan heb je daar ook nog eens... Nou goed.
2: Zullen we er nog eentje doen? Artikel, ja, eentje. Modelvliegtuigen en mini-straaljagers tijdens Flightline in Abbenes.
1: Nou, wat leuk. Ik vind de je kan natuurlijk op draaien moeten zeggen, maar je ziet gewoon enthousiaste kerels en vrouwen trouwens ook. Zie je gewoon trots bij best wel een mooi modelvliegtuigje. Ja.
2: Bij Abbenes vindt van 26 tot en met 28 juni het modelvliegevent Flightline plaats. Tijdens het evenement van de Hoofddorpse Luchtvaartclub zijn tientallen bijzondere modelvliegtuigen te zien. Variërend van historische modellen tot moderne mini-straaljagers. Heb je die dingen wel eens gezien? Fucking insane. Ja,
1: ja,
2: modelstraaljagers. Ja, ja, echt insane. Met gewoon soms ook inderdaad raketmotoren, ja, mini-straalmotoren. Superziek. Bezoekers kunnen de modellen niet alleen in actie zien, maar ook van dichtbij bekijken en in gesprek gaan met de bouwers en piloten. Volgens de organisator Patrick Scheepmaker zijn er toestellen van klein formaat tot wel 6 meter groot. Dat is
1: een big.
2: Dat is schaal 1 op 2 of 1 op 4, denk ik.
1: Ja, ja, precies, ja.
2: Aan het evenement doen vliegers mee uit Nederland, België en Duitsland. Vooral zaterdag verwacht de organisatie veel publiek op het terrein om aan de terrein aan de Dr. Heijelaan.
1: Nou, ik zou vooral zeggen, ga een keer eens kijken. Ik denk dat het best wel lach is.
2: Zeker, interessant. Nou, misschien een keertje meer radio, live coverage.
1: Ja, precies, live coverage van het evenement.
2: We zien ze vliegen, jongens. Meer nieuws, meer muziek, meer luchtaanvallen. Ja. Ik zei net meer muziek.
1: Ja.
2: Misschien tijd voor meer muziek.
1: Dat lijkt me een goed plan. Heb jij toevallig een Ford Fiesta?
2: Toevallig geen Ford Fiesta, maar nee, ik heb er wel laatst eentje gezien uit 98.
1: Ah, oké. Okay. Van Mark Blair toevallig?
2: Ja. Is dit iets wat ik in de lijst heb gezet?
1: Dit is iets stukje wat jij
2: de lijst. Ik denk dat dit een beetje in de trant van de klapbandtrack is.
1: Dan doen we deze straks wel in de klapbandtrack. Dan doen we nu gewoon even lekker een andere.
2: Ik weet niet wat me inspireerde om deze enthousiast er zo in te zetten.

0: One of Them Nights.
1: Ja, soms heb je gewoon One of Them Nights. One en dit is een van die nachten, Jaap.
0: Er is altijd één nacht die mij heel erg bijblijft als in de herinnering voor gewoon één soort zin. En dat was met onze de Club de Bobba's, zoals die heet. De Bobba's Squad. Toen waren we bij... We hebben een soort standaard traditie dat wij proberen om elk jaar met z'n allen een barbecue te doen. Bij een vriend van ons in Friesland. De Bobbecue. En dat was toen een van de eerste Bobbecues, denk ik. Volgens mij ook wel waar jij bij wel, maar daar ben ik even niet meer zeker. En toen waren we nog in de leeftijd dat we al wat makkelijker de all-nighters deden. Ja. Dus dat je eigenlijk niks nodig had om gewoon een hele nacht door te kunnen gaan.
1: Ja.
0: En ik weet nog goed dat op een gegeven moment... Want degene waar we dan langs gaan, die woont echt op zo'n mooie boerderij.
1: Die woont ook lekker in Friesland. Dus ja, lekker dichtbij. Het is voor iedereen is het ver weg inmiddels. Ja, het is voor niemand dichtbij.
0: Het is voor niemand dichtbij, nee. Maar want diegene zelf... Want het is ook bij zijn moeder thuis. Dus het is ook gewoon... Nou ja.
1: Hij woont daar zelf ook niet meer.
0: Nee, in ieder geval. Maar ik weet nog goed dat de zon die kwam dus op. Het was een mooie ochtend eigenlijk. Maar we hadden dus de hele nacht doorgegaan. En een vriend van ons die stond even te roken daar zo bij dat weiland. En ik loop een beetje toch al wel half slaperig. Omdat ja, dan komt er wel zo'n punt dat je toch wel gaat merken. Liep ik naar hem toe en hij zegt tegen me... Fok, de zon komt op. En daar weet ik ook een lijstje voor. Dat heet volgens mij letterlijk Fok, de zon komt op. Maar toen ik dat laatst...
1: Ja, de zon komt op.
0: Maar toen ik dat laatst... Weer zo, dacht
1: met
0: ik,
1: een prachtige beschrijving. Hè?
0: Maar ik weet niet, ik vond de hele vibe toch gewoon heel erg mooi. En ook juist dat hij zei, fok, de zon komt op. Omdat je dan ook... Het was een soort
1: bevestiging. Het was een besef van... Dit wordt een tijdslimiet. Ja, we moeten nu wel echt een soort van richting gaan slapen.
0: Ja, want we moeten nog morgen shit doen. Of in ieder geval terug gaan reizen. Maar aan de andere kant ook een soort van... Wauw, wat een nacht. Weet je wel.
1: Ja. Dus, ik lees even voor het net wat ik hou van mijn eigen lijstjes pluggen. Ja, ja. De beschrijving van mijn playlist. Kut, de zon komt op. Scenario 1. Je zit lekker te chillen met je maten. En je pakt wat te drinken in de keuken. De zon straalt intens fel door het glas je ogen in. Je bent nu blind. Scenario 2. Je wordt wakker met een medium kater. Herkenbaar? Dan is deze playlist voor jou.
0: Ja, gaat wel. Ja, precies. Mooi.
1: En wellicht wel iets uit deze playlist, want...
2: De genroulette.
1: Ja, de genroulette.
0: Een rat.
1: Een rat. In het kort hebben wij een rat met daarop 1662 verschillende nummers. We hebben een lijst met daarop 1662 verschillende genres. We draaien aan het rat, komt een nummer uit. Nummers uit gekoppeld aan een genre. Dat genre gooien we in de zoekbak van Spotify. In Spotify zoeken we een playlistje op nummers van dat genre. En in dat playlistje druk ik op shuffle. Zodat jullie, lieve luisteraars, niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij, de presentatoren, ook geen idee hebben wat we gaan draaien.
0: Exactement.
1: Het is voor iedereen een verrassing.
0: Exactement. Dus we weten natuurlijk, Max die heeft echt spierballen tot de met van dat draaien. Dat wil je niet weten, jongen.
1: Ik heb een beetje geoefend. Ik ben wel een beetje roestig.
0: Zeg maar, even kijken hoe Max koopt altijd alles is XXL. Maar dat is niet vanwege omdat hij te veel zou eten. Maar juist omdat hij gewoon te veel spier heeft.
1: Nou, in ieder geval mijn onderbroeken. Want anders past mijn reet er niet in.
0: Ja, toch deels Antilliaans.
1: Ik ben ook, dus afgelopen jaar heb ik 4 nieuwe broeken moeten kopen. Omdat ik het jaar ervoor uit 4 spijkerbroeken gescheurd ben. Allemaal op dezelfde plek, allemaal tussen mijn benen. Allemaal omdat mijn billen te groot zijn. Nice. Dit is TJ Khaled, Suffering from Success.
0: Success, inderdaad, ja. Zwaar, heel zwaar.
1: Zwaar leven.
0: Maar Max, er is maar één man die dus zo goed aan het rad kan draaien als jij. Show us.
1: Ik ga even mijn best doen voor jou.

0: altijd een enorme power. Want in dat wel gaat een enorme passie. Oh. En
1: nummer 274. En wij gaan luisteren naar dubstep. Gewoon in general dubstep.
0: Wauw.
1: Nou, fantastisch. Dan kunnen wij natuurlijk twee dingen doen. Wij kunnen zeggen, we gaan voor de Spotify-lijst dubstep. Of we gaan voor een van onze eigen lijsten.
0: Nee, Max, dan gaan we inderdaad natuurlijk wel, volgens mij hebben we dat ooit ook gewoon gezegd, van als het de tijd daar is, dan gaan we voor jouw lijstje. Als jij er namelijk een lijstje van hebt, dan is het te toevallig dat we dat dan moeten doen.
1: En ik ga nu wel hopen dat ik hier dan niet per ongeluk één nummer in heb staan die niet dubstep is. Maar daar gaan we nu achterkomen. Ik zet hem op shuffle. Wij gaan luisteren naar Breakdown van Kezo, Sweet Yet Nuclear en 09:36.
0: Klinkt wel een beetje als dubstep.
1: Dit kan alle kanten op gaan.

0: Breakdown. Ja. Alles is ook echt kapot.
1: Alles is kapot. Dit is een goed nummer voor thuisbasis. Want jeetje, mineetje, dit is wel echt... Ik had wel verwacht dat er een vrij intens nummer uit zou komen.
0: Ja.
1: Maar dit is toch wel erg intens of zo.
0: Ja, echt hè?
1: Nou, dit is dus een van de tracks die ik in mijn lijstje zet. Ik wist even niet dat ik die nummer in mijn lijstje had gezet. Maar zo, ik werd even wakker, zeg maar. Zo van hoenpapa.
0: Zo van hoenpapa. Hey, grap. Die dingen gaan stap ja. voor stap. Ondertussen, wij gaan er natuurlijk even van het een naar het ander.
1: Want van het een naar het ander, van het ander naar het een. En wij presenteren jullie met...
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat jij okay.
0: Ja, inderdaad. Denk aan namelijk de past, the present en de future.
1: The body, the future. The positive.

0: heb je het over, want je luistert namelijk naar een track van het samenwerksproject tussen David Guetta
1: en Martin Hug. Ik vind dit soort samenwerksprojecten altijd wel leuk. Vooral wanneer je niet weet dat het die artiesten samen zijn.
0: Precies. Weet je, dat doen we ook nog met Martin Garrix. Die toen, dat was dan geen samenwerkingsproject, maar die Subplanet...
1: Hubble the Pub 21.
0: Ja, Area 21.
1: Area 21, inderdaad. Area 21, waar ik nog steeds enorm fan van ben. Als je ze nog niet kent, ga ze even luisteren. Area 21, een soort hip-hop popproject met Martin Garrix en... Even kijken, wie werken er nog steeds mee?
0: Major. Ja, Major, die van Justin Bieber inderdaad. Dus dat kunnen best wel interessante dingen zijn. Maar toen hadden we het een beetje over. Mensen als David Guetta, ik associeer ze met hele andere muziek. Ja. Maar de laatste tijd zie je dan de laatste dingen die zij dan geproduceerd heeft of gemaakt heeft... Ik denk, jeetje, waar gaat het heen? En jij liet me dus net horen dat vooral Diplo, die wij ook in het verleden best wel veel gedraaid hebben.
1: Ja, die gaat in één keer echt een totaal andere kant op met zijn
0: Ik weet niet, heeft hij ineens, is hij in een midlife crisis?
1: Of denk dat hij denkt van, fuck it, ik heb geld genoeg. Ik ga gewoon lekker gitaar dingetjes maken. Want dat is hoe het is begonnen met toen hij zijn album, staat hij hier ergens. Diplo presents Thomas Wesley... Ja, want Thomas Wesley is zijn naam.
0: Ja, inderdaad, Thomas Wesley.
1: Dit is chapter 2, Swamp Servant. Ja. Geef me even chapter 1.
0: Max is het even bij aan het pakken. Maar eigenlijk zijn een soort van debuutalbum, als het ware. En als je die muziek hoort, dan...
1: Ik heb alleen even nummer 2, want ik kan nummer 1 niet vinden.
0: Ja, prima,
1: want
0: dit is
1: dus de muziek die hij in de afgelopen... Sinds 2023, wat hij aan het produceren is. Dan krijg je dus dingen als dit. En dat gaat er een beetje naar.
0: Ja,
1: dus dan krijg je dat soort Diplo-muziek. Maar wij zijn natuurlijk van Diplo gewend. En dan moeten we misschien even een beetje verder terug. Nou, sowieso Jack U was een project van hem.
0: Ja.
1: Maar wat is nou echt een typische Diplo-track waarvan je denkt van... Oh!
0: Ja, Be Right There, inderdaad. Kan ik me ook nog wel goed herinneren.
1: Waar zie jij die?
0: 2015, even kijken. Ja, die inderdaad, ja.
1: Dingen als dat. Ik heb verder wat meer trap-achtige dingen in mijn hoofd.
0: Ja, precies. Nee, want dit was een popnummer ook van hem. Maar dan nog... Ja. Dit was ook al een uithoekje van hem, maar hierdoor ken ik wel Diplo meer als de stijl, zeg maar, wat het is.
1: Precies. Ik ken hem ook een beetje als een trap-artiest met het nummer Europa. Waarbij hij dus deze met een Duitse artiest Bowie Coupé heeft gemaakt, maar waarbij hij een lekkere trap-beatje onder zit.

0: Maar ja, je hoort het. Maar het is een hele andere kant ineens.
1: Hij is heel erg meer de soort van soft pop dingenachtige dingen.
0: Het kan natuurlijk ook zijn. Je zegt hij heeft geld genoeg. Het kan juist ook zijn dat hij heeft geld nodig. Dus hij moet zich wat meer richten op de pop.
1: Wellicht is ook mogelijk. Ik mis gewoon een beetje de old school Diplo.
0: Kijk, gaan we bijvoorbeeld naar Dylan Francis toe? Dat is eigenlijk nooit veranderd geweest.
1: Nee, dat is nooit veranderd. Nou, hij heeft kleine switches gemaakt, maar niet op die manier, zou
0: nee,
1: ik zeggen.
0: Nee, nou, hij heeft wel eens, voor mijn gevoel, een beetje uitstapjes gemaakt.
1: Zo, dat als we het allereerste debuutalbum voor Diplo, erbij kijken, wat is het meest beluisterde nummer? Dat is Diplo Rhythm.
0: Ja.
1: Dat klinkt dan zo. Oké, dit is vooral heel erg raar, vind ik. Oké, één na meest beluisterde. Dit is niet een track van hem. Oké, een beluisterde met zijn track.
0: Zelfs een soort beat erin eraan.
1: Maar heel erg, hij is de producer.
0: Ja, precies, ja. Maar ja, weet je, stiekem heb ik dat ook wel eens met Pharrell Williams. De nieuwe dingen die hij toen heeft gemaakt, echt heel goed hoor. Maar eigenlijk, als je bedenkt wat hij origineel deed, hè, met echt meer de rap, zeg maar, die hij de rapmuziek. Ja, dat verwacht je dan niet bij zo iemand. Die heeft dan ook op een gegeven moment een omslag gemaakt. En
1: precies, ja. Het is even wisselen, het is even anders.
0: Ja, en soms breng je dat dichterbij naar artiest, soms helaas ook wat verder weg. Want ja, dan is het gewoon niet meer wat het is.
1: Volgende week gaan Jaap en ik je wat vertellen over wat nou onze favoriete onbekende samenwerkingsprojecten zijn tussen DJ's.
0: Oh.
1: Die je niet verwacht. We hadden het al over Machine Man net, die we hebben ontdekt. Ik gaf al even kort aan Jack U. Wat
0: Area
1: 21
0: hadden we het over.
1: Skrillex en Diplo.
0: Ja,
1: en ik heb er nog wel een paar andere leuke die je niet verwacht misschien.
0: Ja, dat is dan wel leuk om inderdaad te gaan oppakken. Dus volgende week gaan we het hebben over de onbekende samenwerkingsprojecten. Waar je inderdaad niet wist dat ze bestonden. Misschien heeft Jaap en Max ook wel gewoon een samenwerkingsproject lopen. Maar weet jij ook
1: jullie
0: niet
1: kennen onze alter ego's niet. Ik bedoel, ik heb een alter ego. Je kunt mij vinden op SoundCloud. Ik weet niet of ik het alvast kan revealen. Maar Sticky Side Up is er één. Ga even kijken. Ik heb wat DJ mixes online staan. Volg me mixtapes.
0: Maar voor nu.
1: Voor nu moeten we helaas afsluiten. We hebben al lang genoeg deze studio bezet gehouden. En het is tijd om de buren, vraagteken, even
0: precies,
1: wat tijd en ruimte te geven. En dan mogen zij de studio weer gaan afbreken. Maar jongens, fix het fucking plafon!
0: Alsjeblieft. Want
1: please,
0: het is best wel lastig werk eigenlijk.
1: Ja.
0: Ga het doen, maar jullie als lieve luisteraar blijven natuurlijk gewoon lekker luisteren naar meer radio. Zo meteen dus TNT en volgende week zijn we er dus weer met dan een soort van een kleine special, kun je eigenlijk zeggen.
1: Ja, precies.
0: En zoals alleen maar zeggen, hou hem hier. En zoals elke week,
1: blijf wakker!
0: Tot volgende week!
2: Waren jouw jaren 80 ook zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Gezellig dat je weer luistert naar Tarzan en Tinus. En wij gaan weer lekker knallen. En zoals beloofd deze week heel veel TNT-knutsels.

0: Check this out.
1: Too black. Dus ik kom met mijn ene ecstasypil, die ook in zo'n plastic zakje in mijn broek zat, aan in de Roxy.

dat was het eerste knutsel dat je voorbij hoorde komen. Dat hebben we dan Roxy Ecstasy genoemd. En die heb ik geknipt uit een of andere vage docu die ik op YouTube tegen.

0: Nel, luister, ik heb groot nieuws voor jou.
1: En ik voor

0: Parijs zonder zijn vrouw.
1: Nel, wat doe je?
2: Wil je me echt mee, hè?
0: Natuurlijk, waarom anders zou ik het vragen?

0: vandaag natuurlijk heerlijk weer geweest. Het was bloedverziekendheid. En natuurlijk ook voor iedereen die naar Harmony is geweest. En dan kunnen we natuurlijk niet om een plaat Endless Summer van Scooter heen.
1: The sky has changed.

En zo komen we alweer bij een nieuw knutsel. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Safri Duo. Ook ontzettend mijn best of gedaan. Of niet. Geniet ervan.

de Jos die bent. Nou, zoiets. Luister mensen, ik hou van muziek. Daar gaat het niet om. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik hou van mooie muziek. Met gevoel gespeeld door muzici die hun instrument meester zijn en bereid zijn daar moeite voor te doen. Daar hou ik van. Muziek troost mij als ik het moeilijk heb. En ik had het moeilijk die dag, ik ben er heel goed. Ik loop door de stad, ik zie een poster hangen, Jos die band. Ik wist niet wat het was, maar ik dacht, band, muziek. Was ik aan toe? Ik was toe om getroost te worden door mooie muziek. Ik ga daarheen. Ik betaal verdomme nog geld voor een kaartje. Ik zit daar in die zaal. Dat tuig begint te spelen.

We kregen van de week een verzoekje, een appje, of wij wilden meedenken aan een Zero's show. 2 uur lang TNT Zero's. Tuurlijk willen we dat, want we draaien natuurlijk naast heel veel 90's ook dikke tracks uit de Zero's. En dit is er zo een, Komodo.

zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden.

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: TNT. Tot 12 uur met Tarzan en Tinus op Meer Radio.
1: Jazeker. En Tinus is weg, maar Tarzan is hier. Dus ik neem jullie nog even lekker mee op deze zomerse avond. Nog heerlijk te genieten. Nog een uurtje. TNT.

0: the fuck?
1: Ja, en of je nu bij Spring Valley vandaan komt, of dat je bij Harmony vandaan komt, of een ander festival. Het is natuurlijk één grote festival.

Ja, dat is toch een mooie versie van Tiësto van Mockingbird samen met Dimitri Vegas en Like Mike en Gabry Ponte. En nu gaan we een tandje sneller naar de oude reef.

0: Nou.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio.
2: Ja, en een plaatje die veel voorbij komt bij mijn vriend Dirk-Jan Eemans is natuurlijk Meet at the Love Parade van de Hoel. Dirk-Jan, de reden dat ik überhaupt ooit hier ben begonnen hier bij deze radio. Dus deze is voor jou, gabber.

0: $50 or more.
1: A house of love. A house of love. A house of love.

einde van jouw zaterdagavond. Blijf nog even hangen. We hebben nog een kleine mix erin gedaan van Base D. Omdat we niet echt iemand live in de mix hebben vandaag. Maar Jelle natuurlijk wel. Frans wil. Dus de Tundrum 96 mix staat erin. En dan knallen we hem lekker af voor jou. Ik wens je nog een goede nacht. En je kan er zometeen lekker uitrusten bij de Deep Club. Dus ga maar lekker los.

Fokkers in de haat. Oké.

0: zo prachtig? Luister dan op Tweede Pinksterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht naar Prachtig in 80 op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

Nakamba.